0: kwam STVV in de slotminuut op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd opnieuw de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. Je hoort een tevreden STVV-trainer Wouter Franke.
1: Ik denk dat wij gewoon alles gedomineerd hebben. Ook de eerste kwartier met 11 tegen 11 hadden wij de bal en probeerden wij kansen te creëren. Dus toen ze met 10 vielen, dan was het helemaal aan ons. Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte, maar we hebben toch over de streep getrokken.
0: Union blijft voorlopig wel leider. Al speelt Club Brugge morgen nog bij en tegen Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag in play-off 1 sinds 21 april 2024. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van op pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. En er komt een nieuwe vaarroute voor schepen uit de haven van Antwerpen naar de Perzische Golf. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de straat van Hormuz afgesloten. Daardoor is het vrachtvervoer verstoord. Schepen zullen voortaan dus via Europese havens en de Rode Zee kunnen varen. Van daaruit biedt MSC een vervoerdienst aan met vrachtwagens en kleinere vrachtschepen. Elke week zal één schip de nieuwe vaarroute afleggen. Het eerste vertrekt op 10 mei. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Lokaal kan er wel nog een bui vallen. Minimaal tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. Volgende week minder buien en frisser.

0: Het is nu 3:00. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen.
2: In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. STVV won met 2-1 na een knotsgek einde. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuut op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd opnieuw de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. Je hoort een tevreden STVV-trainer Wouter Franke.
3: Ik denk dat wij gewoon alles gedomineerd hebben. Ook de eerste kwartier met 11 tegen 11 hadden wij de bal en probeerden wij kansen te creëren. Dus toen ze met 10 vielen, dan was het helemaal aan ons. Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte, maar we hebben toch over de streep getrokken.
2: Union blijft voorlopig wel leider. Als speelt Club Brugge morgen nog bij en tegen Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag in play-off 1 sinds 21 april 2024. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen vanop pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. En er komt een nieuwe vaarroute voor schepen uit de haven van Antwerpen naar de Perzische Golf. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de straat van Hormuz afgesloten. Daardoor is het vrachtvervoer verstoord. Schepen zullen voortaan dus via Europese havens en de Rode Zee kunnen varen. Van daaruit biedt MSC een vervoerdienst aan met vrachtwagens en kleinere vrachtschepen. Elke week zal één schip de nieuwe vaarroute afleggen. Het eerste vertrekt op 10 mei. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Lokaal kan er wel nog een bui vallen. Minimaal tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. Volgende week minder buien en frisser.

0: Het is nu 4 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen Leider Union. STVV won met 2-1 na een knotsgek einde. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuut op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd opnieuw de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. Je hoort een tevreden STVV-trainer Wouter Franke.
3: Ik denk dat wij gewoon alles gedomineerd hebben. Ook de eerste kwartier met 11 tegen 11 hadden wij de bal en probeerden wij kansen te creëren. Dus toen ze met 10 vielen, dan was het helemaal aan ons. Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte, maar we hebben het toch over de streep getrokken.
2: Union blijft voorlopig wel leider. Als speelt Club Brugge morgen nog bij en tegen Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag in play-off 1 sinds 21 april 2024. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van op pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. En er komt een nieuwe vaarroute voor schepen uit de haven van Antwerpen naar de Perzische Golf. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de straat van Hormuz afgesloten. Daardoor is het vrachtvervoer verstoord. Schepen zullen voortaan dus via Europese havens en de Rode Zee kunnen varen. Van daaruit biedt MSC een vervoerdienst aan met vrachtwagens en kleinere vrachtschepen. Elke week zal één schip de nieuwe vaarroute afleggen. Het eerste vertrekt op 10 mei. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Lokaal kan er wel nog een bui vallen. Minimaal tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. Volgende week minder buien en frisser.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland in de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg Sint-Truiden nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. Je hoort een tevreden STVV-trainer Wouter Franke.
3: Ik denk dat wij gewoon alles gedomineerd hebben. Ook de eerste kwartier met 11 tegen 11 hadden wij de bal en probeerden wij kansen te creëren. Dus toen ze met 10 vielen, dan was het helemaal aan ons. Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte, maar we hebben het toch over de streep getrokken.
2: Union blijft voorlopig wel leider, al speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union de eerste nederlaag in play-off 1. En de Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond vanaf pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland, omdat er storm voorspeld is. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima tot 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen. Maxima tot 20 graden dan.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland in de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. Je hoort een tevreden STVV-trainer Wouter Franke.
3: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union. Dat laag stond en dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken en terecht denk ik en terecht de 3 punten.
2: Union blijft voorlopig wel leider. Al speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union de eerste nederlaag in play-off 1. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond van een pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegasque Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland, omdat er storm voorspeld is. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima tot 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maxima tot 20 graden.
4: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artslaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Ik ben een historisch feit.
6: Dat is heel goed.
5: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
7: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
8: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
5: Ze slotten een beest in bed. Maar Jasper.
7: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Annelissen.com.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

mag ik jou dan vragen, breng je hartje mee. Want als we samen zijn, dan wordt het voor ons

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzalen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd.
6: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
5: Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5,000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland over de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36,000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In Bourges in Frankrijk zijn meer dan 20,000 feestvierders bijeengekomen op een illegale rave. Die rave vindt plaats op een militair domein en begon vrijdagochtend. De organisatoren protesteren tegen het strenge beleid van de Franse overheid tegen dat soort raves. Er zijn geen grote incidenten gemeld. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. STVV-trainer Wouter Franke.
7: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union. Dat laag stond en dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken en terecht denk ik en terecht de 3 punten.
5: Union blijft voorlopig wel leider, al speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag in play-off 1. In 1B van ons voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion play-offs gewonnen tegen Beerschot. Het werd 3-1. Volgende week is de terugwedstrijd. De winnaar speelt dan tegen Dender voor een plaats in de hoogste klasse. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond vanaf pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegasque Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland omdat er storm voorspeld is. En Shakira heeft in Rio de Janeiro opgetreden voor 2 miljoen mensen. Het concert vond plaats op het strand van Copacabana. Het is al het derde jaar op rij dat daar zo'n megaconcert georganiseerd wordt. 2 jaar geleden trad Madonna op voor 1,6 miljoen mensen en vorig jaar Lady Gaga voor 2,1 miljoen mensen. Veel wolken vandaag met periode van regen, maximaal rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maximaal tot 20 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en niet warmer dan 16 graden.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Dag Robert, storen we niet?
10: Nee, kom binnen.
9: Onze kleine is er ook bij.
10: Hallo.
9: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
10: Allee, maar dat past toch nog?
9: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobby Holland. Maar wat brengt dat op?
10: 1924 euro.
11: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, here I come.
10: Geniet er maar van, jongen.
12: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
13: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
17: Zeg Kim, ik wil nog eens een stapje in de wereld gaan zetten. Maar ik wil ook mijn broek niet scheuren. Verstelde? Zeg je, gaan een tip?
16: Zeker. Zondag 10 mei is het gratis openingsfeest op onze nieuwe Sint-Andries-site in het centrum van de stad.
17: Oh, dat klinkt goed.
16: Met een marktje, een reuzentaart, optredens van Steven de Lely en Jelle Kleimans.
17: Hola, ik spring de wereld in.
16: Zonder je broek te scheuren.
18: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

1942. Alle Joden moeten een kenteken van geel katoen op hun kleding gaan dragen. De zespuntige Jodenster. 1986. België wint voor de eerste keer het Eurovisie Songfestival dankzij de jonge Sandra Kim met het lied J'aime la vie. 1997. De Britse band Katrina and the Waves wint in Dublin het Eurovisie Songfestival met Love Shine a Light. 2007. Madeleine McCann verdwijnt spoorloos uit een appartementencomplex in Portugal. 2013. De vulkaan Etna komt op de werelderfgoedlijst van UNESCO. En 2023. De politie voert de grootste actie ooit in Europa uit tegen de Italiaanse 'Ndrangheta-maffia-organisatie. Mede dankzij het kraken van Sky ICC-telefoons.

3 mei 2026. Ik hoop dat u gisteravond niet bent weggewaaid en dus nu rustig aan de ontbijttafel met Radio Minerva op de achtergrond zit. Danny is er jammer genoeg vandaag niet bij, maar ik hoop u de komende 2 uur mee te entertainen met heel fijne muziek en we sturen alvast knuffels en kussen naar Danny van Tichelen op. Goedemorgen!

Tony Bennett met Take the Moment was dat. Goedemorgen, beste luisteraars, op deze zondagmorgen. Toch wel een beetje speciaal voor mij eigenlijk. De eerste keer zo u mede wakker maken op een zondagmorgen. Wat toch altijd een beetje belangrijk is, want dan zijn er vaak pistoletjes en een beetje traiteurtoestanden op de tafel. Het kan alleen maar gezellig worden. Take the Moment, zoals Tony Bennett zei. En er is hier iets heel vreemd met mijn computer aan de hand, maar... Voilà.

Samavi van Adamo was dat. U weet het, ik hou wel eens van leuke weetjes. Een leuk weetje was dat het gisteren bijvoorbeeld de dag van de tonijn was, maar ook de dag van het naakt tuinieren. Dus ik hoop dat u er nog net van heeft geprofiteerd met dat goede weer om de bloemetjes buiten te zetten in uw tuin, maar dan hoorde dat natuurlijk helemaal naakt te zijn. De vraag is, welke dag is het dan vandaag? Wel, vandaag is het de dag van de persvrijheid, wat natuurlijk niet onbelangrijk is, maar het is ook de dag van de lach. En laat dat misschien inderdaad het belangrijkste van allemaal zijn op zo'n zondag, gewoon een klein beetje lachen. Iemand die ons heel veel heeft doen lachen, dat is deze hele grote meneer.

in Rotterdam, of in Den Haag, of in Carré. Dan zei hij graag zo langs zijn neus weg tegen mensen dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor.

0: grote lach kon hij op ieders gezicht toveren, maar dit kon hij ook prachtige teksten schrijven en gewoon hele mooie liedjes uitbrengen, die meneer André van Duin daar in Nederland. Het is zondagochtend, normaal tussen 8 en 10 staat dan Danny hier achter de knoppen. En dan denk ik, ja, dan Danny, dat is dansen. Dat kan ook de Barry White zijn, nietwaar?
1: We got it together, didn't we?

Zo jarig als wat die Frankie Valli met Can Take My Eyes Off Of You. Helemaal jarig vandaag. Dus leuk. Gewoon vieren.

0: Op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hunxel doet tot bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Ga niet, maar Minerva op Sint-Anneke.
3: Verongs is dat, manneke.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist gewoon niets. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
7: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
6: Really, when?
7: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
6: Fantastic, where is that?
7: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Anneke-Plage.
6: Wow, can't wait, I'll be there.
7: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490 1979 43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.

Een hele grote meneer, Andrea Bocelli met Bésame Mucho. Het is een beetje grijs buiten, de zon laat het wat afweten, maar wij brengen de zon gewoon in huis via de radio. We hebben wat mensen te vieren, zoals ik daar straks al zei, waar de Frankie Valli is daar één van, maar er komen er nog wel een paar bij. Niet te vergeten misschien Sandra Kim, omdat zoveel jaar geleden het Songfestival voor ons won. We hebben ook wat mensen waarop mijn 3 mei moeten afscheid van nemen, en dat is onder andere van deze meneer Lloyd Price.

Lloyd Price werd 88, zowaar. Morgen is er ook weer iets speciale dag aan. Zijnde, het is morgen de Wachtwoorddag of de wereld, internationale Wereldwachtwoorddag. En waarom is die er? Dat is er gewoon om u er allen aan te herinneren dat het tijd is om het wachtwoord van allerhande toestellen en apparaten nog een keertje te veranderen. Want dat is natuurlijk de manier waarop je op het internet en al die andere dingen veilig kan blijven rondsurfen. Dus morgen, internationale Wereldwachtwoorddag, allen gewoon even die wachtwoorden veranderen. En als u mij een klein beetje kent, dan weet u dat ik ondertussen ook heel grote fan ben van deze madame.

Cassidy was dat met Imagine. Ze heeft heel veel van die dingen gecoverd, maar allemaal toch met een hele eigen insteek, wat ik dan een beetje mooi vind. We hebben nog mensen te vieren die jarig zijn vandaag. De geweldige en de enige echte Mary Hopkin is zo jarig als wat. Ja.

De jarige Mary Hopkin met Those Were The Days. Goed, ons eerste uur zit er weer al bijna op. Zo snel gaat het hier. Wij zijn er natuurlijk heel graag terug van 9 tot 10. Blijven luisteren, gewoon heel de dag blijven luisteren. Want straks komt Herbert Vlak nog langs bij de Sis.

jouw Sjan in Benidorm zit. Die tijgen mijn goesting. Val te val volk en val te waar. Gezwiert hoe kapot en wat doe je dan? Er in een pakje. De sangria loopt mijn oren nooit.

0: Ik wil naar Sint-Anne en dan naar Spanje. En wat doe je dan voor de Ambras?
1: Mij gewoon. Ze zei zo gere broen, zei ze. Alle dagen dat je zo van.
0: Smeert mijn rug eens in.
1: En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan.
0: En souvenirjes kopen.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdoos hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibelen al in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Van dat Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb wel al miseren met mijn dak, jongen.
3: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn...

0: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen. De Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
1: Dakwerken van der Linde.
0: Beter kon je niet vinden.
1: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03 366 37 32. 03 366 37 32.
2: Gek op Motown muziek? Dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations en The Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations en The Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio
5: Het onweer heeft gisteren vooral schade aangericht in de provincie Antwerpen. In Brecht stortte een schuur in na een windhoos. Niemand raakte gewond. In de buurt waaiden ook bomen om en in de haven van Antwerpen sloeg de bliksem in bij een bedrijf. Daardoor ontstond brand in een waterstoftank, maar die was al vanzelf gedoofd toen de brandweer aankwam. Steeds meer langdurig zieken vinden via de VDAB een job. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Ine Tombeur van N-VA heeft opgevraagd. De afgelopen 3 jaar vonden meer dan 26.000 langdurig zieken werk via een traject van de VDAB.
6: Die huidige aanpak werkt, maar het kon beter. En daarom heeft minister Demir dat nieuw protocolakkoord afgesloten met een strengere en gerichtere aanpak. Dus die verplichte inschrijving bij de VDAB. De trajecten worden ook nauwer opgevolgd en wie zich niet aan de afspraken houdt, die riskeert een sanctie.
5: In Vlaanderen zijn ongeveer 250.000 mensen langdurig ziek. Er komt een nieuwe vaarroute voor schepen uit de haven van Antwerpen naar de Perzische Golf. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd. Normaal gaat dat via de straat van Hormuz, maar door de oorlog in Iran is die zo goed als afgesloten. Dus om die te vermijden wil de rederij schepen voor de straat van Hormuz laten aanleggen en daarna over land gaan met vrachtwagens. De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd.
7: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
5: Ja, gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar niet echt een reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland over de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. En sport. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito dus het winnende doelpunt scoorde. STVV-trainer Wouter Franke.
8: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken. En terecht, denk ik. En terecht de 3 punten.
5: Union blijft voorlopig wel leider. Al speelt Club Brugge vanavond nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat 3e op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag trouwens in play-off 1. En het weer, veel wolken vandaag met periode van regen, maximaal rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maximaal tot 20 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en niet warmer dan 16 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39. Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485-54-87-85.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
14: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
15: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
13: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
14: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Annelissen.com.
16: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
17: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
16: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
17: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
16: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
17: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
16: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci, Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

Exact, 7 minuten na 9 en de komende pakweg 45 minuten zijn we met nog meer leuke muziek, interessante weetjes en gewoon de Radio Minerval natuurlijk. Ik zou zeggen, het wordt een

0: Bill Withers was dat met Lovely Day. Ik heb hier nog wat informatie binnengekregen om u mee te delen. En dat is dat de Concertband Antwerpen een concert geeft met als titel Chanson Harmonique. Het wordt een sfeervol programma, zeggen ze, waarin de rijke klanken van het harmonieorkest samensmelten met mooie muziekwerken en chansons. Het concert gaat door op zondag 10 mei om 3 uur in de Blikfabriek in Hoboken. Kaarten kunnen besteld worden via het nummer 0475-74-25-74 of via mail naar kaarten@concertbandantwerpen.be. Meer info is te verkrijgen op de site van hen en dat is www.concertbandantwerpen.be. Allen daarheen.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

0: Smoke Gets in Your Eyes, de Platters waren dat. Een derde mei, dat is niet alleen vieren dat er een aantal jarig zijn, maar het is bijvoorbeeld ook de Woordenkunstenaarsdag hier in België. En daar vieren we dus iedereen die wat met het woord te maken heeft. Dat kan van romanschrijvers tot dichters gaan, van journalisten tot hobbyisten. Dat kan van presentatoren tot zangers gaan. Ga zo maar door. Iedereen die een beetje met woordkunst bezig is, mag dan of eens gevierd worden of mag gewoon in de bloemetjes gezet worden. En dat gaan we natuurlijk gewoon even doen. En ik was even op zoek en ik dacht, misschien deze dan wel. De geweldige Johan Verminne.
1: Hoog in de wolken, ja, daar woonden wij. In een stad die niemand beter kende dan wij. Met planten en een kat die behangpapier opkroop. En achter vliegen joeg, de muizen waren lang dood. Het was een steile trap die leidde naar Viro. Beklaag nog de verhuizers, maar het was er zo mooi. Een parasol uit China, een poster van James Dean. Een venster van waaruit je over

Johan Verminne live in 2017 met Vier Hoog in de Wolken. En dit allemaal voor Woordkunstenaarsdag. Ik kreeg net een telefoontje om mij ook virtueel een boeket rode rozen toe te sturen. Waarvoor absolute dank. Het maakt mijn dag weer al wat beter en wat zonniger ondanks de wolken hier. Nu, die Woordkunstenaarsdag laat mij toch toe om twee Nederlandstalige liedjes na elkaar te spelen voor één keer. Want dit is ook zo'n grote madame.

0: Frank.
1: Chantilly Lace was dat van The Big Bopper. En die is, dit zijn weer andere jongens.

0: Have To Do Is Dream van de Everly Brothers. En het is weer zover. We hebben ook wel wat goed nieuws hier.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Rosie Meulemans uit Antwerpen is een nieuw steunend lid van Radio Minerva geworden. Waarvoor dank, Rosie. Altijd fijn om bij die Radio Minerva familie te komen. En net zoals iedereen mocht ook jij een liedje kiezen. En je hebt gekozen voor niemand minder dan Elton John. Dankjewel, Rosie.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mol, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
8: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Nijs.
7: Really, when?
8: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
7: Fantastic, where is that?
8: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
7: Wow, can't wait, I'll be there.
8: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490-1979-43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.

je echt helemaal laten uitspelen tot aan het gaatje. Die Autumn Leaves van Eva Cassidy. Mooi toch? Hè? Zo op een zondag. Een beetje druilerig buiten, een beetje grijze wolken. En dan Eva Cassidy. Kan niet beter, denk ik dan.

Tears of a Clown was dat. En goed, wij zijn, Smokey Robinson, wij zijn bijna aan het einde van dit programma gekomen. Ja, we zijn er bijna. Het is bijna 10 uur. 10 minuutjes daarvoor, om exact te zijn. En een programma van de Danny van Tichelen, dat kan natuurlijk niet zonder deze man, denk ik dan.

Babs, oké, we'll meet again. En dat is ook zo. Aanstaande dinsdag ben ik er terug. Het was mij een eer om dan Danny hier te mogen vervangen op zondagochtend en u mee de dag door te leiden. Blijf luisteren, want het wordt alleen maar beter vandaag bij Radio Minerva. En wij gaan eruit met iets dat 40 jaar geleden heel België zo wat op zijn kop zette. Iedereen begon te roepen, te gillen en begon te drinken en te smijten met stoelen en tafels. Want toen wonnen wij voor de allereerste keer het Eurovisie Songfestival. Hier is Sandra Kim.

wij van Meubelstof Verder, Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website

0: alexanderscholtes.be. De meubels van verder. Al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè. alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
2: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva.
3: In Middelkerke is vannacht een zwaar verkeersongeval gebeurd na een politieachtervolging. In de auto zaten 8 transmigranten, dat bevestigt burgemeester van Middelkerke Jean-Marie de Dekker.
4: Vannacht rond 2 uur kwam er een auto aanrijden uit richting Niepoort. En die reed als spookrijder de kustbaan op. Een van onze motards had dit gezien, gesignaleerd. En ging voorrijden om de tegenleggers te waarschuwen. Hij heeft dan op een bepaald moment de motard voorbijgestoken. Hij is dan verongelukt in een bocht.
3: 2 inzittenden raakten zwaar gewond. 1 iemand is zelfs in levensgevaar. Het onweer heeft gisteren vooral schade aangericht in de provincie Antwerpen. In Brecht stortte een schuur in na een windhoos. Niemand raakte gewond. In de buurt waaiden ook bomen om. En in de haven van Antwerpen sloeg de bliksem in bij een bedrijf. Daardoor ontstond brand in een waterstoftank, maar die was al vanzelf gedoofd toen de brandweer aankwam. En er komt een nieuwe vaarroute voor schepen uit de haven van Antwerpen naar de Perzische Golf. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd. Normaal gaat dat via de straat van Hormuz, maar door de oorlog in Iran is die zo goed als afgesloten. Om die te vermijden wil de rederij schepen voor de straat van Hormuz laten aanleggen en daarna over land gaan met vrachtwagens. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en niet warmer dan 16 graden.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg Kim, ik wil nog eens een stapje in de wereld gaan zetten. Maar ik wil ook mijn broek niet schuiren. Verstaat u? Zeg je er gaan een tip?
5: Zeker. Zondag 10 mei is het gratis openingsfeest op onze nieuwe Sint-Andries-site in het centrum van de stad.
6: Oh, dat klinkt goed.
5: Met een marktje, een reuzentaart, optredens van Steven de Lely en Jelle Kleimans.
6: Hola, ik spring de wereld in.
5: Zonder je broek te scheuren. Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
8: De Robert? Wie is dat?
7: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
8: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
7: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
8: Zwaasdingen?
7: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
8: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onkje zei die het ook nog van alles liegen.
7: Robert de expert. 0 draai, 226, draaien 90, draaien 90.
8: Welk bedrag had hij nog gedacht?
7: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij Cocktails 2.0 met als gastheer achter de microfoon Ronnie Meijs en aan de telefoon Wally Dien. En bedankt Steven de Lely voor de vorige twee uurtjes om onze Danny de over te nemen van Danny met Goedemorgen Antwerpen. We waren gestart met Nicole en Hugo, Goedemorgen, Goedemorgen. En we gaan verder met een Hasta Mañana van ABBA.

Hasta Mañana van ABBA. In het eerste uur gaan we, zoals we de laatste week al hebben gedaan, de hitlijsten van 56, 66, 76 en 86 bekijken. Een kleine hithistorie dus. En op 3 mei 1956 stond deze heer in de hitparades genoteerd. Dean Martin, Memories Are Made of This.

Een zeer leuk melodietje om de tafel te dekken, want Steven had al zijn broodjes en pistolets en koffiekoeken gehaald. Hij komt juist op tijd thuis om verder de tafel te dekken op Tony Marshall, come give me deine hand. We gaan naar de hitlijst van 3 mei 1966 en daar vinden we de Searchers met Take It or Leave It.

Jouw onbezorgde en ontspannen zondagvoormiddag. Dat is Cocktails 2.0 bij Radio Minerva met Ronnie Meijs als uw gastheer.

0: Zo'n vergeten tegelplakker uit de 70's van de Italiaan Adriano Celentano. Don't play that song. We gaan naar de hitlijst van 3 mei 1976. Een liedje waar Ray Charles ook al een grote hit mee had gescoord. Een tiental jaren ervoor. Maar nu werd het uitgebracht in 76 door de Stampeders. Hit the Road Jack.
1: Hello!
2: Is that you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius.
1: Oh, Cornelius.
2: Yeah.
1: Oh, Cornelius.
2: Listen.
1: Bye-bye.
2: Listen.
1: Yeah, man, what's up?

0: Walter, am I 3 minutes is just about up?
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh,
2: really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Bye!
2: Wolf? Hello, Wolf? Wolf!
3: De Mineralogische Kring Antwerpen organiseert op zaterdag 9 en zondag 10 mei van 10 tot 18 uur de 50ste jubileumeditie van de internationale beurs Minerant voor Mineralen, Edelstenen, Fossielen en Schelpen. De beurs gaat door in zaal 3 van Antwerp Expo in Antwerpen. Je ontdekt er wat een pracht in de aardkorst te vinden is. Mineralen in alle kleuren en vormen en schitterende edelstenen. U moet zeker ook de Fluo-tent bezoeken waar de mineralen oplichten onder alle kleuren van de regenboog. Breng ook je mineraal of edelsteen mee en verneem er alles over aan de determinatiestand. De inkom bedraagt 5 euro. Meer info kan telefonisch via het nummer 0474-011611 of via de website www.minerant.org.
4: Bingo!
5: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middags start dan de bingo-middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
4: Bingo!
5: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
6: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
7: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Vrongs is dat manneke.
8: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten we aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Drink Minerva Triple and support the radio.
10: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
11: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
10: Really, when?
11: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
10: Fantastic, where is that?
11: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
10: Wow, can't wait, I'll be there.
11: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan 10 euro per persoon op 0490-1979-43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
12: Cocktails 2.0 met Ronnie Meijs.

0: Tom Jones met zijn Letter to Lucy. We gaan eens eventjes in de Vlaamse top 10 kijken van 1976 op 3 mei. En daar vinden we een prachtige dame met een zeer mooie stem terug. Marva, Rode Rozen in de Sneeuw.
1: Cocktails 2.0 gaat grasduinen in de Vlaamse hitarchieven.

0: dat Thomas er gaan doen?
1: Ah, naar Radio Minerva aan het luisteren, hè?
0: Je zei toch lid, hè, Tato? Tato, je moet wel lid worden, hè? Op het internet op radiominerva.be.
1: Ja, oké, het alleen maar Tato in computers.
0: Je kunt ook bellen, hè, Tato? 03-219-17-27.
1: Bellen, dus.
0: Allee, Tato, dat is toch super simpel, hè?

De Alan Parsons Project met Don't Answer Me. We gaan naar de hitlijst van 1986 op 3 mei en daar vinden we een heer terug, een gouden oude Sam Cooke. En hij had mede dit succes te danken aan de geweldige film Stand By Me, maar ook de reeks The Wonder Years. What a Wonderful World.

altijd groot ambiance op de dansvloer met deze meneer, de heer Barry White. Ooit was hij in de Flanders Expo in Gent en vanaf het eerste liedje stond iedereen op de stoel mee te dansen. What am I gonna do without you? Swingen natuurlijk. De Concertband Antwerpen geeft een concert met als titel Chanson Harmonique. Het wordt een sfeervol programma waarin de rijke klanken van het harmonieorkest samensmelten met mooie muziekwerken en chansons. Het concert gaat door op zondag 10 mei om 15 uur in de Blikfabriek, Krugerstraat 232 in Hoboken. Kaarten kunnen besteld worden via het nummer 0475-7425-74 of via mail naar kaarten@concertbandantwerpen.be. Meer info is te verkrijgen via de site www.concertbandantwerpen.be.

Maar wat een feestje was dat verleden week in de Roma. Daar was deze heer te bekijken en te beluisteren met zijn geweldig orkest achter hem, Jules Holland, met zijn versie van Glenn Miller's A String of Pearls. Zoals in Nederland in de jaren 70 Tita Tovenaar had met de dochter Tika, die met een vingerknip de wereld kon laten stilstaan, was er ook in Amerika een reeks over een goedaardig heksje. En dat begon allemaal met een tekenfilmpje en muziek van Steve Lawrence, Bewitched.

Zo, we gaan er eventjes uit voor nieuws en reclame. Dan komen we terug met het tweede deel van Cocktails. U kunt nog altijd bellen naar de studio. Onze vriend Walidien is bereid om de telefoon direct op te nemen en alles te noteren. Is er misschien een verzoekje? Wilt u lid worden? U kunt gerust bellen of een kaart reserveren voor volgende week bij Cozy. U kunt gerust bellen. Tot zo dadelijk.

Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomer uit te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook een keer.

0: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Middelkerken is een busje met transmigranten gecrashed. Dat gebeurde bij een politieachtervolging. Er zaten 8 mensen in de auto. Een van hen is in levensgevaar. Burgemeester Jean-Marie de Dekker.
3: Vannacht rond 2 uur kwam er een auto aanrijden uit richting Nieuwpoort. En die reed als spookrijder de kustbaan op. Een van onze motards had dit gezien, gesignaleerd. En ging voorrijden om de tegenleggers te waarschuwen. Hij heeft dan op een bepaald moment de motard voorbijgestoken. Hij is dan verongelukt in een bocht.
2: In de duinen in de buurt werden nog 9 transmigranten aangetroffen. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw de Russische havenstad Primorsk aangevallen. Die is belangrijk voor de Russische olie-export. Primorsk ligt op meer dan 1000 kilometer van Oekraïne. De aanval gebeurde met drones en die veroorzaakte brand in de haven. Volgens de plaatselijke gouverneur is er geen olie gelekt. En de Amerikaanse president Trump zegt dat hij het nieuwe vredesvoorstel van Iran zal bestuderen, maar hij verwacht er niet te veel van. Iran heeft het voorstel via Pakistan overgemaakt. Het is niet bekend wat erin staat. Trump betwijfelt of het overtuigend zal zijn. Hij sluit zelfs nieuwe aanvallen op Iran niet uit. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
7: zeg?
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de geburen ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Met Imobiep. Ben je zo binnen als een huis?
10: Merci, Imobiep.
11: Aha. Minerva.

0: Een nummer van een man met altijd een sigaret in de hand en aan de andere kant een glas whisky aan zijn piano zittend. Serge Gainsbourg, maar dit was Jolemeer et Floos avec Je suis venu te dire que je m'en vais. Onze vaste beller Simoneke heeft ook gebeld en die zegt, nou Marva is al eens gedraaid, maar kun je er misschien nog eentje draaien? En dat gaan we natuurlijk doen voor ons Simoneke. Een nummer van Rocco Granata, speciaal heeft hij geschreven voor Marva, een eiland in groen en blauw.
1: En dan nu een verzoekplaat.

altijd in het zwart gekleed en heel mooie liedjes gemaakt. Roy Orbison, Walk On. En nu gaan we naar Baron Salvatore Adamo, die toen over een toenmalige prinses zong en later koningin werd. Dolce Paola. La.

0: De beentjes losgemaakt op twee popcorntjes. De Maguire Sisters met Banana Split en Little Willie John met Fever. En nu twee prachtige soulstemmen. Een vrouw en een heer die ook een band met Oostende had. Diana Ross en Marvin Gaye. You Are Everything.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: We kennen ze natuurlijk van hun monsterhit YMCA. Ook van Macho Macho Man. Maar dit was er toch ook een goeie van Go West, The Village People.
1: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
2: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
1: Really, when?
2: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
1: Fantastic, where is that?
2: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
1: Wow, can't wait, I'll be there.
2: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490 1979 43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, ik krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
5: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middags start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
4: Bingo.
5: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
6: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Mooi, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Ah, maar dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
8: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Wat heb je nog meer nodig op zo'n druilige zondag? Een tafeltje met vier vrienden, een kaartspelletje, een goeie café en een pintje bier. Hebben jullie al kaarten voor volgende week zaterdag? Dan kan je ze nu nog bestellen bij Walidien.

0: En deze zal er volgende week zeker en vast bij zijn. Cliff Richard in the Shadows, we say yeah.
1: Het dak mag er helemaal af bij Cocktails 2.0 Rock and Roll.

0: We waren toch eventjes naar de jaren 50 gecatapulteerd. Little Richard met The Girl Can Help It. En Elvis Presley, Come On Everybody, Snap Your Fingers Right Now.
1: Jouw onbezorgde en ontspannen zondagvoormiddag. Dat is Cocktails 2.0 bij Radio Minerva. Met Ronnie Meijs als uw gastheer.

Het slavenkoor van Nabucco, maar dat werd in het Duits gezongen door Freddy Breck met Überall auf der Welt. En daarmee brak hij dus mee door in Benen, België en Nederland. Dus ook de Benelux. Was trouwens een vraagje van de week bij de Campus Cup. Dat is dan de toekomst van België, zegt die studenten. Wat was het grootste land van de Benelux? Spanje antwoordde die.

Achtereenvolgens waren die Rob de Nijs met zijn banger hart en Alicia Bridges die houdt van het nachtleven. I love the nightlife. Collega Lea Dujardin is hier ook al binnengestapt met zijn platenkast. Helemaal ondergeregend. Hopelijk is ze droog tegen de 12 uur.

Dat was de laatste voor dit uurtje. Engelbert Humperdinck met In My World, of beter bekend als Il Mondo. Zo dadelijk gaan we door met de platenkast van Leo Dujardin. U hoort mij vrijdag terug met Tutti Frutti tussen 14 en 16 uur. Verder nog geweldige muzikale uurtjes op Minerva toegewenst. En tot volgende week. Tot Tutti Frutti.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Gek op Motown muziek? Dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations en The Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations en The Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
2: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Zo'n 1800 bedrijven wachten momenteel om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet, omdat er te weinig capaciteit is. Daardoor kunnen veel bedrijven niet opstarten of uitbreiden. En dat kan niet, vindt Frank Beks van werkgeversorganisatie Voca.
8: We zien dat vandaag in bepaalde zones er echt

0: netcongestie is. Dat betekent dat bedrijven niet onmiddellijk kunnen aangesloten worden, soms meer dan een jaar in de wachtrij staan. En dat is natuurlijk nooit goed voor een investeringscase. Bedrijven gaan dan wel beginnen nadenken. Kan ik dat hier nog doen? Ook buitenlandse investeerders kijken dan wat vreemd naar ons land. Dus dit kan negatief werken op onze economie.
1: Voca vreest voor miljardenschade als het probleem niet snel wordt aangepakt. Steeds meer mensen laten hun fiets verzekeren tegen diefstal. Dat blijkt uit een onderzoek van de verzekeraarskoepel Assuralia. Vorig jaar hadden zo'n 260.000 mensen een fietsverzekering. Bij 90% van hen zat er een dekking tegen diefstal in. Peter Wiels van Assuralia.
2: Dat komt vooral omdat die fietsen steeds beter worden, vernuftiger, maar ook duurder in prijs. En dus het is voor heel wat mensen een grote investering, zo'n mooie elektrische fiets. Ze zijn dan ook erg gemotiveerd. Meer dan 9 op de 10 mensen met een fietsverzekering wil dan ook een dekking tegen diefstal, omdat men natuurlijk niet graag heeft dat die fiets gaat verdwijnen.
1: Er zijn vorig jaar wel minder diefstallen gemeld bij de verzekeraars dan in 2024. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw de Russische havenstad Primorsk aangevallen. Die is belangrijk voor de Russische olie-export. Primorsk ligt op meer dan 1000 kilometer van Oekraïne. De aanval gebeurde met drones en die veroorzaakte brand in de haven. Volgens de plaatselijke gouverneur is er geen olie gelekt. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij het nieuwe vredesvoorstel van Iran zal bestuderen, maar hij verwacht er niet veel van. Iran heeft het voorstel via Pakistan overgemaakt. Het is niet bekend wat erin staat. Trump betwijfelt of het overtuigend zal zijn. Hij sluit zelfs nieuwe aanvallen op Iran niet uit. En de Rolling Stones gaan een nieuw album uitbrengen. Dat maakt de band zelf bekend via sociale media. Foreign Tongues heet het album en het komt uit op 10 juli. Er waren al een tijdje geruchten dat er een nieuw album zou komen. De bandleden teasden regelmatig via sociale media en in Londen hingen ook mysterieuze posters en QR-codes. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
7: zeg?
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
8: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
9: Merci, Immobiep.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

Geen zondagmiddag zonder Johnny Mathis en geen zondagmiddag zonder de Platenkast middageditie. Johnny Mathis met Guys and Dolls. Welkom bij de Platenkast. En ja, het weer zit niet mee. Ik was inderdaad kletsnat als ik hier in de studio binnenkwam, maar het is al een beetje opgedroogd.

Misschien krijgen we het er een beetje warm van, hey, van die Spaanse Harlem. Dat was een zekere Ben Potterday. The Book of Love wordt gebracht door Bobby Bear.

Onze huiszanger natuurlijk. Uit zijn album There Goes My Heart in 1965 uitgebracht. No One Will Never Know. Eentje van Engelbert Humperdinck uit 68. When I Say Goodnight.

Zing With The Swing Of My Heart met natuurlijk Frank Sinatra. En dan hadden we ook nog Sarah Vaughan met The First Time Everything In The Morning. En dan nu My Special Angel met Johnny Burnett.

0: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
1: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
0: Really, when?
1: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
0: Fantastic, where is that?
1: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
0: Wow, can't wait, I'll be there.
1: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490 1979 43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koop uw veerpak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de Bingo Middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
3: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
5: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
6: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
5: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke?
6: Vrongs is dat, manneke.
7: De beste muziek van vroeger en veel vroeger. Dit is De Platenkast met Leo Dujardin.

Dat was eentje van Doran. Hè. De kijk niet om als je danst. Ja, dan wordt er anders gezwaanst. Nu gaan we verder met Richard Anthony. Of Anthony Richard. Regardez sous ton balcon.

Onverslijdbaar plaatje, hè? Elvis Presley, The Hound Dog. En de Alan Freed en his rock'n'roll band, die brengen Oh Wee, You Sure You Look Good To Me.

uitgebracht in 1961. Op de Price ook met One More Time. Nog even de Ames Brothers erop gooien. En dat doen ze met Fiammo d'Amore.

The Painted Tainted Rose met El Martino in 63 op plaat gezet. En de klok die tikt verder, ja, dat is zoals altijd. En wij vullen dat op met eentje van Blue Haze, Smoke Gets in Your Eyes. Tot na tijd zijn.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog roepen.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
4: ah. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Zo'n 1800 bedrijven wachten momenteel om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet, omdat er te weinig capaciteit is. Daardoor kunnen veel bedrijven niet opstarten of uitbreiden. En dat kan niet, vindt Frank Beks van werkgeversorganisatie FOCA.
6: We zien dat vandaag in bepaalde zones er echt een netcongestie is. Dat betekent dat bedrijven niet onmiddellijk kunnen aangesloten worden, soms meer dan een jaar in de wachtrij staan. En dat is natuurlijk nooit goed voor een investeringscase. Bedrijven gaan dan wel beginnen nadenken. Kan ik dat hier nog doen? Ook buitenlandse investeerders kijken dan wat vreemd naar ons land. Dus dit kan negatief werken op onze economie.
5: FOCA vreest voor miljardenschade als het probleem niet snel wordt aangepakt. In Wielsbeke in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen toen ze met haar auto in het water belandde. Het gebeurde in het kanaal Leie-Roeselare vlakbij een sluis. Een jonge man sprong haar achterna, maar kon geen hulp bieden. Duikers van de brand.

0: Brandweer haalde haar later boven. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. Steeds meer mensen laten hun fiets verzekeren tegen diefstal. Dat blijkt uit een onderzoek van de verzekeraarskoepel Assuralia. Vorig jaar hadden zo'n 260.000 mensen een fietsverzekering. Bij 90% van hen zat er dekking tegen diefstal in. Peter Wiels van Assuralia.
1: Dat komt vooral omdat die fietsen steeds beter worden, vernuftiger, maar ook duurder in prijs. En dus het is voor heel wat mensen een grote investering, zo'n mooie elektrische fiets. Ze zijn dan ook erg gemotiveerd. Meer dan 9 op de 10 mensen met een fietsverzekering wil dan ook een dekking tegen diefstal, omdat men natuurlijk niet graag heeft dat die fiets gaat verdwijnen.
0: Er zijn vorig jaar wel minder diefstallen gemeld bij de verzekeraars dan in 2024. In Frankrijk zijn twee vrouwen om het leven gekomen bij een poging om het kanaal over te steken. Ze zaten in een bootje met in totaal 82 transmigranten. Het bootje spoelde terug aan op het strand in Frankrijk. Twee opvarenden bleken overleden te zijn. En sport, onze landgenoot Tom Krabbe heeft de laatste rit in de Ronde van Turkije gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. Een andere Belg, Jelle Vermoten, werd tweede. Voor Krabbe is het als een derde ritzege in de Ronde van Turkije. Hij pakt ook de groene trui. De eindzege in Turkije gaat naar de Australier Sebastian Berwick. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
2: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument en dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
3: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
4: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
2: Ze slotten een beest in bed, maar Jasper.
3: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
6: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
5: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
6: Al dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
5: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
5: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
7: Zeg, Josfien. Zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
11: Allemaal?
10: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
11: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
10: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienaar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom, Platenkast Zondag Editie deel 2. En onze opener Caterina Valente, de twist aan Napoli. Dat deed ze samen met Silvio Francesco. Ja, en van Napoli gaan we naar Rome en dat doen we met Peggy Lee.

Ja, dat noemen ze dus ritsen, hè? Gewoon tussenritsen. Doris Day was met Inspiration. En dan nu, ja, nu moet Doris Day zwijgen, want nu komt echt wel Peggy Lee langs.

The Sea Cruise met Jimmy Buffett. En uit het album uit 2008, Here We All Go Again, Lady Lynn and the Magnificent Seven. Only a glance.

The Panic is On met Lou Johnson. Lynn Roman die bracht in 1964 haar album uit, The Many Faces of Lynn Roman. En daar vinden we het volgende nummer, Fly Me to the Moon.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
8: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Nijs.
7: Really, when?
8: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
7: Fantastic, where is that?
8: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
7: Wow, can't wait, I'll be there.
8: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490-1979-43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.

Dat was hun grootste hit, hè? Howard Carpendale met Hello Again. En als ik Lou Bega mag geloven, dan is hem in 1999 van straat geraakt. I Got a Girl.

Ja, ja. Sergio Mendes met Black Eyed Peas, Masque Nada. Ze brachten het uit in 2006, maar het originele, de eerste uitgave, komt uit 1963. Ik heb nog Tenderly I Love You met Mike Turp in the Shades.

0: Dat was Ronnie Chapman met zijn versie van I Will Lossy. En ja, zo dadelijk de CIS, die pakt hierover en die legt dan Herbert Vlak op de rooster. En daar gaan we weer veel weetjes van komen. Wij gaan eruit met een live-opname van Vince Hill met Blue Velvet. En wij spreken af natuurlijk vanavond om 22 uur zijn we terug. En natuurlijk volgende week zondagmiddag. Nog veel luistergenot hier bij Radio Minerva.
1: Thank you so much, everybody. It's so marvelous to see you all here. Here's a song that I recorded a little while ago, a few years ago, as a matter of fact. I'm always being requested to sing it.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, van het Antwerpen.
3: Burgemeester Jean-Marie de Dekker van Middelkerke wil dat de wet op de transmigranten veranderd wordt. Als ze opgepakt worden, kan de politie hen nu alleen vrijlaten met een uitwijzingsbevel. En dat moet anders, zegt de Dekker.
4: Als we die mensen oppakken, moeten we ze houden tot ze hun ware identiteit geven en dan repatriëren naar hun land. Of verzamelen ze ergens in Europa, of verzamelen ze ergens net buiten Europa, totdat hij het weet. Maar dit is ondoenbaar. En dan heb je een incident was waiting to happen, zoals vannacht hier gebeurd is.
3: Afgelopen nacht raakten 8 transmigranten gewond bij een ongeval. 1 van hen is in levensgevaar. In Wielsbeke in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen toen ze met haar auto in het water belandde. Het gebeurde in het kanaal Leie-Roeselare vlakbij een sluis. Een jonge man sprong haar achterna, maar kon geen hulp meer bieden. Duikers van de brandweer haalden haar later boven. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. En sport, onze landgenoot Tom Krabbe heeft de laatste rit in de ronde van Turkije gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. Een andere Belg, Jelle Vermoten, werd tweede. Voor Krabbe is het al zijn 3e ritzege in de ronde van Turkije. Hij pakt ook de groene trui. De eindzege in Turkije gaat naar de Australiër Sebastian Berwick. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt de regen over het land, maar

0: maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig. Later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
2: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
2: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
3: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
4: Ja,
3: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
4: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
3: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
4: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
3: 0485 54 87 85.
5: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
6: Merci, Immobiep.
7: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom hier van het strand. Zonnige klanken, hand in hand. Neem een moment, laat de zorgen gaan. Hier begint het programma. Luister goed, kom aan.

0: Goedemiddag, beste luisteraars. We bedanken eerst collega Leo Dujardin voor die inkijk in zijn platenkast. En ja, zonnig Minerva, buiten zegt wel wat anders. Maar in Studio 2 brandt schijnt een grote zon. Welkom Herbert Vlak.
1: Precies. Hey.
0: Zeg, ongelooflijk dat je nog eens terug bent, hè? Dat je nog eens tijd hebt gemaakt om hier toch voor onze Minerva-luisteraars te zijn.
1: En als er regent buiten, is dat ideaal, hè?
0: Ah, natuurlijk, dat is. Een van de redenen waarom dat we jou hebben uitgenodigd, is omdat je aan je laatste reeks van Aspen begint.
1: Ja, ja.
0: Spannend, hè?
1: Spannend.
0: Jij weet wat er allemaal gaat gebeuren, maar...
1: Het is
0: maar
1: te zeggen, ik ben dood, hè? Zo gezegd. Hoofdinspecteur Van Nien is vermoord. En eigenlijk, het heet slotakkoord, dus het gaat over, ja, wie heeft het gedaan, waarom heeft het gedaan, en waarom dat ik, ik was er een beetje afkerig tegen in het begin. Ik dacht, oh, leuk mannen, dat is marcheert, er komt zoveel publiek naar kijken, die formule, interactie met het publiek. Maar dan zei Frank van Laken, die dus de partituur, die het schrijft, geweldig, je weet nooit wie dat ermee doet. Zeg, ja, zeg het. Francesca van Thielen.
0: Wow.
1: Die dus in de serie Mijn Vrouw speelt, ja. Hannelore. Hè.
0: Ja.
1: En ja, ik heb daar zoveel... We waren een koppel, hè. We zijn getrouwd, we hebben kinderen. We zijn uit tegengegaan. We hebben elkaar bedrogen. Allee, dat is zo, hè, precies. Ja. Een echt koppel, hè. En dat ik daar nu op de scène mag mee staan, dat is wel bijzonder. Want we hebben heel veel voor de camera. Maar nu is het, we zijn bezig, we zijn aan het repeteren, het is heel fijn.
0: En dan ook nog Sven de Ridder, jouw pupil, hè?
1: Ja, en Sandrine van der Ouder, een fantastische cast. En het is mijn begrafenis.
0: En het is ook een whodunit, hè? En het publiek moet raden wie jou vermoord
1: heeft. Nee, raden, nee? Ze zoeken mee met mijn assistente, dat is Michiel de Meijer, die het in de stukken heet, de Zwaaf. En ze moeten naar de Elkerlik komen. En zoals je misschien weet, Elkerlik is een prachtige kerk van de Jesuiten vroeger, die gerestaureerd is. Dat is nu de entree. Dat is ook de foyer. En ik lig daarop toch wel opgebaard.
0: Zeg. Amai.
1: Ja, dus de mensen moeten voorbereid zijn. Maar het wordt emotioneel. En voordat je het weet, is er nog een moord. Ja.
0: Oei.
1: Maar dus speeches en toestanden. Het is een afscheid dat een beetje misloopt. Maar ik zit nu op de repetitie te kijken naar mijn eigen begrafenis die georganiseerd was. Dat is een beetje, voilà.
0: Raar.
1: Ja, bizar. Ja, maar goed. On s'amuse.
0: We gaan nog eens dat leuke thema laten horen, van Aspen. Ja, geschreven door die wonderbaarlijke Steve Willaert.
1: Ja, absoluut.
0: Toch niet krek.

0: 27 afleveringen.
1: 127 afleveringen.
0: En nu zijn we aan de vijfde theaterproductie bezig. Ja, ja. Maar ja, 10 jaar van mijn leven. Eigenlijk bijna met een verre carrière.
1: Ja. Ja. Wel een succes.
0: In Brugge, want dat is wat de Steve inspireert. Hè. Dus dat religieuze die in de muziek zit. Dat is Brugge, hè. Brugge.
1: Ja, ja, ja. Jij bent ja, Bomenaar, Antwerpenaar, laat ons zo maar zeggen. Maar hoe kan je om met die mentaliteit van Brugge? Want die is toch anders, hè?
0: Oh, ja, men is wat introvert, gesloten. Maar langzaamaan, als u kennen, dan krijg je vertrouwen. Ik heb nu heel veel Brugse vrienden. Ja, waar ik dan mee naar de Ronde van Vlaanderen ga en zo. Ja. Allee, naar de koers zien, hè.
1: Ja.
0: Maar nee, dat is heel fijn. En, ja, geen enkel probleem. Maar in het begin hadden ze wel eens een Antwerpenaar. Allee, je kon dat een beetje horen, dat ik wat Antwerps gekleurd was. En zij vonden dat dat een Bruggeling moest zijn. Maar we hebben dat snel gewonnen. Ze hebben ons met open armen aanvaard. En ja, nee, het is mooi geweest.
1: Hey Bert, als we even terugkijken op jouw carrière, hè, die toch al van de jaren 70 bezig is eigenlijk.
0: Ik ben 70 afgestudeerd aan het conservatorium, ja.
1: Ja, dat is toch heel wat. Jij hebt ervoor nog diamantslijpen gedaan?
0: Nee, niet slijpen. Dat moet ik altijd opnieuw zeggen.
1: Ja, ja.
0: Ik was een cliever. Ik heb een leercontract om te leren cliven.
1: Cliever.
0: En dat is de eerste beweging op een steen, een brute steen, om die te shapen, om die de toekomst te geven. In een even korte...
1: Ja.
0: In een brute diamant zit ofwel een gletsjer, dat is een luchtbel, ofwel een piqué, dat is een stofje. Als je die zo begint te bewerken, dan kan die een diamant in stukken uiteenvliegen. Dus je moet die splitten, cleaven, op de luchtbel, de gletsjer of de piqué. En die aan de kant brengen. En dan kun je shapen in een poire of in een briand. Maar dat was heel ambachtelijk toen. Nu gebeurt dat allemaal met de computer. Maar dat was... ja, ik heb daar ook Antwerpen door leren kennen. Mijn Joodse vrienden toen. Bijzonder, ja. En ik ben blij dat ik dat heb mogen leren. Want dat heeft mij ook een soort van ethiek gegeven. Een werkethiek. Want je deed dat samen met 8 mensen in een bureau. En dat was... Je kwaliteit van je werk maakte je reputatie. En ik denk dat ik dat wat voortgezet heb later in theater.
1: Oké. Okay. Wordt toch op een zeker moment gezegd, nu ga ik conservatorium
0: volgen. Het is te zeggen, ik heb dat allemaal geleerd via amateurtheater in Boom.
1: Oké. Okay.
0: En dan ben ik... Ja, ik wou meer dan alleen maar dat soort gedoe van amateurs. Dan ben ik naar de academie gegaan. Dan heb ik fantastische pedagogen gehad. Die mij de teksten hebben geleerd. Allee, ik bedoel, de grote teksten en die mij vertrouwen gaven en zo. Zeggen, ja, maar je doet dat goed. Allee, je moet me toch eens... En dan begin je te dromen natuurlijk van een professionele carrière. Maar ja, de opleiding van het conservatorium was in de dag. En ik werkte in een dag. Dus na mijn leercontract heb ik dan... ben ik een zelfstandig liever geworden om mijn eigen lot op. Want ik had thuis boel, hè. Meneer wou artiest worden, weet je wel. Ja, allee, terwijl ik eigenlijk al goed mijn kost verdiende.
1: Daddy vond dat niet leuk.
0: Ik verdiende meer dan mijn vader. Ja. Schande, hè. En dan stopte ik. Ondertussen weet ik, het is goed dat ik gestopt ben, want onderweg is dat ook allemaal veranderd. Maar ja, dan ben ik beginnen dromen van theater. Dus, ja.
1: Mooi. I'm beginning to see the light.
0: Ja.

0: Veralin, die nummer van Duke Ellington brengt. Hey, I'm beginning to see the light.
1: Veralin, she was the soldier's darling.
0: Ja.
1: En dat weet ik extra, omdat my daddy was, die heeft, ja, die zat in, die was een Normandy veteran, die is geland, die heeft mee alle troepen, mee België bevrijd, zal ik zeggen, mee al de rest. En ja, ik weet, die Veralin, dat zat in zijn hart, want die heeft hem echt veel, veel soldaten gesteund met haar teksten en zo. Ja, het is...
0: Het is waanzinnig, hè, hoe muziek zoiets doet. Hè.
1: Ja,
0: langs de Duitse kant had dan Lili Marleen.
1: Tijdens de oorlog was het contact, alleen met Brittannië was dat eigenlijk. Hè. En ik heb ze mogen ontmoeten bij een tattoo in Antwerpen, op de Grote Markt, mogen presenteren. Wat een dame. She was Dame Veralin. Maar ja, eventjes, die moest hierbij zijn. Ja,
0: Oké, acteur geworden. Niet meer te zien van Daddy dan.
1: Ja, maar dat is goed gekomen.
0: Dat is goed gekomen, vanzelfsprekend.
1: Je moet dat bewijzen, maar dat heeft mij ook een soort zweepslag gegeven van... Wacht 2 minuten. Ik kies dit. Dit was mijn... Dat diamant gebeuren, dat is... Ja, door de chance dat ik dat heb mogen leren, want dat was exclusief. Maar dat theater gebeuren, daar was ik zot van en daar was ik droomde van. Ook die Mbourla, dat had mij gefascineerd. En ik heb, nadien mijn ouders proberen te bewijzen dat ik de juiste keuze gemaakt heb. En, allee, ja, die vete, allee, dat was geen vete, maar dat is goed gekomen, ja, ja.
0: En je bent dan 1973, als het klopt.
1: Ja, 73 bij de KNS.
0: Ja. En daar lang gezeten eigenlijk, hè?
1: Het is te zeggen, ik heb daar 25 jaar prachtige jaren meegemaakt. Met ups en downs, maar ja? Geweldige producties. Ook met een publiek in die Mbourla, nadien in de Staatsschouwburg, terug naar de Mbourla. En dat zijn voor mij, ja, dat was eigenlijk... Ik heb daar heel veel kansen gekregen en ik heb daar mooie rollen mogen spelen en stukken en ja, dat pakken ze me niet af.
0: En wat speel je het liefst? Iets heel dramatisch?
1: Dat was het eigenlijk. Dat was comedy, boulevardtheater, maar er was ook de grote teksten van Shakespeare, Molière, Tsjechov. Ja. En er waren ook revues. Allee, bedoel, dit was een beetje het motto van theater is voor iedereen. En soms was dat 5, 6 producties per jaar. En dat was van echt travakken, ja.
0: Ja.
1: En ik had natuurlijk mijn vrouw, daar, Mimi Petermans, decor- en kostuumontwerpster, die daar haar atelier had boven met 6 naisters. Die kostuums, wow, die we droegen op de scène, die dat daar gemaakt werden. En dus naast die repetities ging ik af en toe ook bij die meisjes, die naisters, ja, een boterham eten tijdens de break. En ja, dat zijn voor mij onvergetelijke momenten. Allee, het theater zelf, de producties uiteraard, maar ook die sfeer daar rond. En dat met mijn vrouw, die compliciteit rond de passie van theater. En ja, enfin, bon, goed, het is, dat pakken ze mij ook niet af.
0: Nee. Michel Sardou heeft er ooit een mooi nummer over geschreven, over een acteur.
1: Ja, ja, maar dat is, ja, dat ligt ook aan mijn hart. Maar het is entrer dans un décor immense. Entendre le battement de son cœur. Et la changer, l'indifférence, en rire et en silence et pleurs. Allez, dat is zo, dat doet als acteur. Hè. Je geeft de mensen eigenlijk een moment van schoonheid of passie. En dat is ook met een zekere, elke avond moet je dat waarmaken. Hè.
0: Ja, emotie.
1: Voilà. En dat is. En ik vind dat Sardou dat ongelooflijk verwoordt. Zijn teksten. Je moet. Als je niet alles verstaat, moet je maar eens naar de liggers gaan kijken op Facebook, op het internet. Maar dat is een magnifieke tekst, ja.

0: Vivre en mourir.
1: Leven en dood gaan op de scène. Ja. Ja. Dat heb ik dikwijls gedaan. En dat ga ik nu weer doen.
0: Ja, nu weer doen.
1: Maar de verwoording van ook de downs die je hebt, de reisvoorstellingen die doen, het publiek dat soms niet meedoet. Allee, ja, soms wel meedoet. Dat je soms mensen ontmoet via een voorstelling. Allee, dat is... Ja, ik vind dat zo geweldig. Dat is het leven van een acteur. En ook zo de backstage, weet je. Waar dat je alleen bent. En waar dat je soms iemand... Het is wel fijn als je iemand hebt die dat begrijpt. En die achter u staat. En die een beetje backing geeft, ja. Soms is het... iedereen denkt succes. Ja, maar soms is het ook incasseren, ja. En voortgaan en koppig zijn. En terug opnieuw, ja.
0: Oké, Rudy Clark, ik weet niet of dat de naam jou iets zegt, maar we hadden aan de luisteraars gevraagd om iets te schrijven over jou. En Rudy Clark, dat was nog een van de lakeien aan het hof van keizer Frans Jozef in jouw stuk.
1: Le Venticelli, dat waren de winden, de roddelaars.
0: Ja, is dat hij, Rudy? Ja, en heeft geschreven route. dat een kippenvelmoment heeft hij ervan gekregen. Prachtige, fijne en aangename mens. Mooi, hè?
1: Ja, was een machine, die voorstelling. Dat was in de Stad Schouwburg met 24 man orkest. En als die voorstelling staat, ik was Salieri, hè, strijd om het talent met Mozart. En ik vraag vergiffenis aan God dat ik hem gedood heb in een rolstoel. En ja, dat was met dat orkest en je hoorde die stemmen en dan begon dat. Was precies een tanker die te water gelaten werd. Allee, dat was zo'n mega voorstelling met zoveel... En ja, de Venticelli, de lakeien, ja, die geweldige voorstelling. Peter Schaeffer in de Stad Schouwburg van Antwerpen. Ja, geweldig. We hebben dat voor het Mozartjaar in 2006.
0: Heb je ooit een film ook gezien?
1: Natuurlijk. Ja, maar dat was het juist. Ja, ja. Allee, aanvankelijk is een toneelstuk... die nadien door Miloš Forman en dan nog door iemand geweldig verfilmd is. Maar ik heb die Salieri mogen spelen samen met mijn Poulain, de Aaron Wade, die Mozart speelde op een briljante manier en die er niet meer is.
0: Nee.
1: Dat heeft hij zelf gekozen en ik was daar niet goed van toen ik dat hoorde. Omdat ik heb met Aaron zo lang gewerkt, hij is een van mijn leerlingen geweest en was een briljant acteur en dat hij zo in zijn hoofd problemen
0: gebeuren,
1: had. Ja, dat was moeilijk. Ja. Maar voilà, ja, Amadeus.
0: Oké, een stukje misschien klassieke muziek erbij. Iets klassieker toch dan gewoon. J'ai perdu mon Eurydice.
1: Ja, maar dat is Gluck, hè.
0: Dat is geen Mozart, maar een stukje klassiek toch.
1: Absoluut,
0: natuurlijk gebracht door die fantastische Maya Callas.

0: Dat is... eigenlijk moet een man dat zingen. Juridisch is de mythologie en zo. Maar ja, ik heb ook een juridisch die Fabienne heet. Je l'ai perdu.
1: Ja. De Beatles, die stonden ook op jouw verlanglijstje.
0: Jij zet nog een nummer, jij schakelt van het een aan het ander.
1: Ja. Laat ons dat maar doen. Hè.
0: Ik was een Beatleboy, ja. Ik ben
1: je wordt tegen de Stones.
0: Ja,
1: wow, alleen zo, niet voor de Stones.
0: Ja, ik was de rock'n'roll. Ja, en ik vooral, ik heb nadien de teksten van de Beatles, als je dat ziet, en ook die onontstaan en zo in Liverpool, ik ben daar geweest. Alleen bedoel, ja, in dat museum en die cave daar. Ja, die mannen, dat is geweldig. Hè? Dat zijn geweldige muzikanten. En ook tekst. Het gaat mij... Ja, ik ben altijd gepakt door teksten. En hoe die mannen emoties en generaties konden inpakken met ja, wat heb je gekozen? Want ik heb
1: The Long and Winding Road.
0: Oké. Okay. Ja, dat is geen populaire, denk ik. Hè?
1: Misschien minder dan Yesterday of zo, maar...
0: Die is dus nog bezig, hè, die en John Lennon. Hè? Allee, bedoel, die...
1: Die Paul McCartney, die blijft
0: de
1: bezig.
0: De McCartney, dat is onwaarschijnlijk. Ja, ja. Op zaterdagavond laat, op BBC Two, hebben ze onlangs zo'n retrospectieve... McCartney op BBC, dat is onwaarschijnlijk, die kerel. En die staat er nog altijd. Ik denk bijna meer dan 80 jaar.
1: Ja, maar de Stones brengen volgende maand een nieuwe LP uit.
0: Maar dat is ook
1: waanzinnig.
0: Een buzzeke vlooien die hebben, dat is waarschijnlijk.
1: Nee, The Long and Winding Road van The Beatles.
0: Right.

0: Als je me toestaat, ga ik nog een reactie van op Facebook geven. Van een collega van Radio Minerva, Willem van Walem. Jou misschien beter bekend als Walter Liekes, een vriend van Herman Fabrie.
1: Ja?
0: En die zegt een persoonlijke, de laatste voorstelling van het KNS-gezelschap in de Boerla was De Meeuw van Tsjechov.
1: Ja, klopt.
0: En daar was hij als edelfiguraan bij betrokken. En ze stond op het podium toen plots achteraan de scène zich vulde met rook.
1: Oh, ja,
0: een visueel effect, dacht ze. Maar daarna kwamen direct de pompiers de scène opgestormd, want het bleek wel ernstig te zijn. Een zware rook in de trappenhal. Maar wat bleek? Dat de brand ontstaan was met een gigantische rookpluim tot gevolg in de kleedkamer van Herbert.
1: Ja, schande.
0: Ja,
1: dat was niet mijn beste moment. Ja, ik heb mijn pullover, of ik weet niet wat het juist was, maar ik had die tegen de lampen naast de spiegel, was die blijven liggen en dat, die lampen worden heel heet en dat was ontvlamd. Ja, dat is vreselijk. Want, ik bedoel, die voorstelling was het afscheid voor mij van de KNS en van een Boerla. En dat daar gebrand en dat men daar en dat die daarover begint. Dat vind ik zo'n blamage voor mezelf.
0: Nee, helemaal niet.
1: Ja, maar ik schaamde me daarvoor, want die voorstelling is stilgelegd. En ja, brand natuurlijk in een Boerla. Maar,
0: Maar hij vertelde wel dat ze dan dat jullie allemaal in de Dufkes zijn terechtgekomen. Ja. En dat toch nog een hele, hele fijne middag is geweest.
1: En doe me zeer ze, hè? De rovers beginnen.
0: Hij gaat het goed maken. Ja. Want hij vraagt, volgend muziekje erbij, speciaal voor jou.

0: Een nummer uit de Winterrevue.
1: Ah, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, in 2016 heb ik me zo laten zot maken door de Stanny Krets. Ja. Om mee te doen in de revue. Something completely different van mijn klassieke carrière. En dat was de finale. Dus met Anne van den Broek naast mij. Ja, en in de zaal. En ik kan je verzekeren, als je dit zingt, vast publiek, naar de zaal, ik hou van u. Ja, ik ben een emotioneel kieken. Ik ben daar... chance dat er heel veel mensen naast mij luid zongen, want ik breek dan, hè. Ja. Dat is zo schoon, ja. Ja, ja.
0: Nou, we moeten toch nog zeggen over, mensen, ja, over Tsjechov, dat je na die voorstelling toen met dat beetje rock, dat toch nog wel 26 keer gespeeld hebt, hè. Blijkbaar.
1: Natuurlijk.
0: Dus...
1: Ja, maar ook die meeuw is een afscheid aan een landgoed, hè. De boomgaard daar. En dus dat was ook het afscheid aan een boerla. Dus ik moet zeggen, dat was bij de laatste heb ik ook op de Graamarkt bij Victor Driessens, dat standbeeld, heb ik wel een traantje weggepinkt. En toen vond ik, want ik had van alle plannen nog in die KNS. Maar ja, dat is dan anders gelopen. En eigenlijk moet ik nu zeggen dat dat een chance geweest is, dat daar een nieuw hoofdstuk in mijn leven is begonnen. Ja, want hè, dan ben ik ben dan eventjes in thuis geweest, Jean-Pierre de Lantiquaire. Ja. En dan op een gegeven moment ontdek je dat publiek je graag heeft. En dan ben ik zelf producties gaan maken. Vrouwen, de reis van de verleider. Hoe klinkt dat, hè? Dus, en iedereen dacht, nu gaan we weten hoe dat we moeten verleiden. Ja. Nee, dat ging juist over de kwetsbaarheid van de man tegenover de vrouw. Dus heb ik er 237 in Vlaanderen gespeeld. En ja, dan word je ineens meer dan alleen maar een foto op de schouw van de mensen thuis. Dan komen de mensen naar je kijken in theater. En dan is er een nieuw hoofdstuk bij mij begonnen. En dan, ja. Dus eigenlijk, ja, het is gegaan zoals het gegaan is. En
0: tuurlijk.
1: No regrets.
0: Nee, zeker niet. Een ander hoofdstuk was natuurlijk film. Hè. Film was toch echt een geweldig ding. In 1976 heb je voor het eerst in Palitri gespeeld.
1: Ja, dat was een klein rolletje.
0: Een klein rolletje. Ja. Maar je echte grote hoofdrol was dan in Zaman. Hè. 1983, film van Patrick Lebon.
1: Ja.
0: Geschreven door Paul Koek.
1: Absoluut. Hè.
0: Geweldige film.
1: Eerste politiefilm in Vlaanderen. Ja. Hè, want het is nog voor langs de kade en Oerop en Witsen en Aspen. Dat was de eerste. En wat er fantastisch aan was, en dat was Patrick, geïnspireerd door mensen hier in Antwerpen, die echt bestonden in het onderwereldmilieu. Maar dat was ook authentiek gesproken. Ik bedoel, sommige personages speelden plat Antwerps.
0: Ja.
1: En dat was goed voederen met publiek. Allee, dat was er bonk in de roos. Hier in de provincie Antwerpen. In West-Vlaanderen ging dat minder slecht. Want dat was de eerste keer dat het dialect eigenlijk mocht gebruikt worden. Waardoor je natuurlijk heel authentieke personages krijgt. Ja. En ik was Frank de Police. Ja. Ja. En dat, er is een historische zin die de kleine visjes kunnen pakken, maar de grote lotten zwemmen. Nee. De klaarvisjes in de bak en de grote lottes. We hebben, dat was zo in het politieonderzoek. Samen met onze aller Mark Jansen.
0: Ja.
1: Ja, mijn collega. En ik was de jonge spruit daar. Hè.
0: Ja. En een citaat dat wij, andere mensen er veel had gebruikt hebben, was: geet het niet, Frank.
1: Ja.
0: Geet het niet.
1: Ja.
0: Dat is een geweldige. Het is dikwijls met collega's dat hij iets misdoet. Zowel dat je vijf keer ontdekt wordt. Dat je zegt van: geet het niet, Frank. Geet het niet.
1: Ja, kun je typen? Nee. Ja, en dan de Mark zo: geet het niet, jongen. Geet het niet. Nee, daar kun je niemand mee doen.
0: Ja, dat vooral. Heerlijk. We gaan eens luisteren naar
1: de muziekscore.
0: Een muziekscore.
1: François
0: Glorieux met de Big Band.
1: Ja, geweldig. Antwerpen, ja.
0: Type Machine.

0: Ja, je moet eens zien, met muziek. Dat is een razzia die we doen. Al die politieauto's, allee, die vertrekken vanuit de Oudaan en rijden dan door Antwerpen over de brug met de skyline enzovoort. In de jaren 70, hè. Ik bedoel, dat is zo nostalgisch. En dan doen die een overval. Allee, ik bedoel, die gaan dan in een café, gaan die razzia doen. Ja, allee, dit is zo... Met geregelde tijden wordt die nog wel eens uitgezonden. Dat is echt een cultfilm. En ja, ik loop daar nog mee olifanten te pijpen. Zo bij.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is zo helemaal retro. En Ann Petersen en Janine Bischops. Allee, en dat is, ja...
2: En Paul Jongers.
0: En Paul Jongers, ja. En dat verhaal staat daar nog altijd. Dat is nog altijd... Vandaag zouden we natuurlijk met cocaïne drugs moeten doen. Ja. Maar toen ging dat over koperdiefstallen en zo alleen. Ja. Maar,
2: ook actueel, hè, ja, koperdiefstallen.
0: Ja, maar het politionele gebeuren is eigenlijk nog altijd... Dat klopt als een bus. En de mannen van een OD, van een onderzoeksdienst, die ons toen geholpen hebben, geweldig. Ja. Die op de avant-première pinkten die allemaal een trouwtje weg. Want die herkenden hun eigen leven. Dus gepassioneerd zijn door je job en je privéleven vergeten. Dat is eigenlijk nog een onderverhaal onder heel dat politioneel gebeuren. Ja, heel goed. En de Mark Jansen was geniaal.
2: Ja, er was nog even sprake dat er een serie van ging komen, maar helaas...
0: Nee, is er gekomen. Langs de kade. Met Karel Vingerhoets.
2: Ah, ja.
0: Dus ze wilden nog een tweede film maken en dan, de politie was helemaal mee om met helikopters en boten en hier zagen ze de Hollywoodiaans. Maar de VRT is daar dan opgesprongen. En die hebben die serie langs de kade gemaakt.
2: Ja, maar dat was geen zaman, hè?
0: Ja, maar allee, dat wordt dan... Voilà, dat ging ook over... Ineens ging men dan heel mooi Nederlands spreken. Ja. Dat is een beetje zoals... Ik wil daar niks op zeggen, maar dat is goed gespeeld, flikken. Maar dat is in Gent. En die praten allemaal AN. Heel mooi Nederlands. Ik bedoel, soms moet je, en vandaag kan dat... Moet je de authenticiteit van mensen, van de taal gebruiken. En moeten, ja, maar wij hadden toen voorbeeldfuncties in theater van mooi praten en het Nederlands promoten. Wat nu allemaal verdwenen is. Hè. Iedereen spreekt alle dialecten doorheen. Soms verstonden de mensen op tv niet. Hè.
2: Mm-hmm.
0: Of ondertiteld. Hè. Maar allee, geen kritiek.
2: Oké. Okay. Een dame die mooi Nederlands zingt is Amarilis Timmerman.
0: Ah ja, ja, ja.
2: Heb jij gekozen? Liedje, zoals toen.
0: Ja, dat is Flashback in Time. Dat was nostalgisch, ja.
2: Oké. Okay.

0: maar niets blijft zoals toen, Cis.
1: Nee, nee. Hey, dat weet, als
0: dat er, moet je leren aanvaarden.
1: Als
0: punt.
1: Er dingen zijn die je zou mogen overdoen, wat zou je niet doen?
0: Goh, nee. Ik zeg, ik heb no regrets.
1: Nee, oké, okay, maar...
0: Ik zou nog eens graag, al ja, verliefd willen zijn.
1: Ja.
0: Nee, nee, nee, nee. Allee, dat is, nee, het is mooi geweest. Twee keer. Met twee fantastische madame.
1: Ja. Maar van sommige dingen, allee, zou je misschien veranderen dat je misschien sneller bepaalde dingen zou doen?
0: Nee, soms maak je fouten en daar leer je iets van. Ja. Allee, dat is bijvoorbeeld een van de replieken in de Naspen die ik nu aan het repeteren ben. Ja. En soms zijn er dingen die evident zijn, waar dat je nadien van denkt, dat was uniek. Ja, ja. Dus de sleur, daar moet je tegen vechten. Of daar moet je van bewust zijn. Nee, ik ga niet... ik spreek nu nostalgie, maar ik heb geen spijt. Ik moet alleen leren aanvaarden wat geweest is. En, ja. Voilà, zo okay. Is dat.
1: Piensa a mi.
0: Ja, dat is iets goed. Die madame komt, dat is fantastische Spaanse, Gallische zangeres van een bepaalde leeftijd. Maar die komt toch wel naar de Roma, zeker de 27e. En ik ga proberen daar naartoe te gaan.
1: In juni, hè?
0: In de 27e juni in de Roma. En ik heb die leren kennen via de films van Almodóvar. Die haar heel veel gebruikt in zijn score, in zijn muziek. En ook, ja, allee, je moet het een beetje, denk aan mij, hè, dus Spaans is dat, maar ja, met zo'n stem en met zo'n madame, dat is een persoonlijkheid. Ja.
1: Oké, we gaan dat spelen en daarna is het tijd voor het nieuws.
0: Goh, zijn we dan?
1: Ja. Tot zo, beste luisteraars.

0: gek op Motown-muziek, dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations and the Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations and the Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter, goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Zeg maar
6: één. Wat is er, Jos?
5: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd al gestuind. Zalig.
6: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
5: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
6: En waar is dat?
5: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
6: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
9: Burgemeester Jean-Marie de Dekker van Middelkerke wil dat de wet op de transmigranten veranderd wordt. Als ze opgepakt worden, kan de politie hen nu alleen vrijlaten met een uitwijzingsbevel.
10: We hadden iemand vorige week, 14 dagen terug, met 19 van die boterbriefjes. 19. Als we die mensen oppakken, moeten we ze houden tot ze hun ware identiteit geven en dan repatriëren naar hun land. Of verzamelen ze ergens in Europa, of verzamelen ze ergens net buiten Europa, totdat hij het weet. Maar dit is ondoenbaar.
9: Afgelopen nacht raakten 8 transmigranten gewond bij een ongeval na een achtervolging. Een van hen is in levensgevaar. In Watermaal Bosvoorde bij Brussel is een persoon om het leven gekomen bij een brand in een appartement. Dat meldt de brandweer. De brand brak uit op de tweede verdieping van het gebouw. De brandweer kon vermijden dat de vlammen oversloegen op de rest van het gebouw, maar voor één persoon kwam dus alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En na de schietpartij op een school in Turkije vorige maand is een 10e slachtoffer overleden. Het is een meisje van 11. Ze lag sinds de aanval in het ziekenhuis en is daar overleden. De schietpartij gebeurde op 15 april. Een jongen van 14 opende lukraak het vuur in 2 klassen. Daarbij vielen 9 doden, 8 leerlingen en een leerkracht. De dader kwam zelf ook om het leven. En het weer nog. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt de regen over het land. Maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het wel droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig. Later meer wolken en kans op regen. Maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Zeg Kim, ik wil nog eens een stapje in de wereld gaan zetten. Morgen wil ik ook mijn broek niet scheuren. Verstaan? Zeg je, er gaan een tip?
11: Zeker. Zondag 10.

0: mei is het gratis openingsfeest op onze nieuwe Sint-Andries-site in het centrum van de stad.
1: Oh, dat klinkt goed.
0: Met een marktje, een reuzentaart, optredens van Steven de Lely en Jelle Kleijmans.
1: Hola, ik spring de wereld in.
0: Zonder je broek te scheuren.
1: Ja.
0: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
2: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
3: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
4: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
5: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
6: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
5: En wat kost deze schatting?
6: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
7: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Ja, Walt Disney, Pinocchio. En je kunt ermee lachen, precies. Maar ja, Dreamers. Wish Upon a Star. Als je die Disney-muziek... Trouwens, die muziek heeft een Oscar gehad, hè, destijds voor de film. En als ik dat door, dan ga ik mee. Ik blijf een dromer. En ik was een dromer, ik blijf een dromer. En als kind, en ja... Een schoon verhaal, hè. Die een Giappetto, die een houten pop maakt. En die dan probeert daar een echt leven en een jongetje van te maken. Krijgt dan een lange neus door te liegen. Ja, alleen ik vind dat schoon. Disney is voor mij zo... Ja, begin van mijn... Ja, in mijn jeugd was dat dromen, ja.
1: Ja, voilà. Het is heel eigenaardig ook dat... Als je met 90% van de mensen babbelt over sprookjes... Dat ze allemaal de Disney-sprookjes kennen, hè.
0: Ja.
1: Want de echte sprookjes kennen ze niet, want die zijn echt wel heel vreed, hè.
0: Soms wel, ja. Al later, als je ouder wordt, begin je dat te analyseren en
1: ja.
0: Zo. Maar ik wil zeggen, dat is het begin van... Hey, nu, Studio 100, al mijn respect, wat die allemaal flikken, dat is geweldig. Maar Disney was de man die dat losgemaakt heeft bij het grote publiek, ja. En die muziek en die films en die harpen en die violen.
1: Ja,
0: ik vond dat plezant om dat eventjes naar boven te halen.
1: Zeer zeker. Welkom, beste luisteraars, trouwens, voor het tweede uurtje Zonnig Minerva met in Studio 2. U hebt het al gehoord, Herbert Vlak. Herbert, we hebben nog een heel wat muziek te spelen. Een liedje weer opgedragen door jouw collega en onze collega Steven de Lely.
0: Ah.
1: Ja. Hij hield ontzettend van jou in je vertolking in Cyrano de Bergerac.
0: Ja.
1: Dat vond hij...
0: De dichtersoldaat met zijn lange neus, wat eigenlijk zijn handicap was om Roxane... zijn liefde te betuigen. Dat was met Sandrine André, daar heb ik kunnen spelen. Ook ben in de Stad Schouwburg. Ook een productie van Geert Allard destijds. Magnifiek. Dat was iets... Alleen in verzen, hè. Dat was een stuk in verzen. Poëtisch. En dat is natuurlijk een uitdaging. Als je vandaag de dag... Allee, dat was 2008, geloof ik. Met zo'n klassieker, Cyrano de Bergerac. Maar we hebben daar een schoolvoorstelling gezet. Was het kot afbraken, hè? Die liefdesstory tussen Cyrano, Roxane en Christian. Dat loopt allemaal mis. Cyrano sterft. Allee, dat zijn... Maar die jonge gasten, die waren... Dat was... Ja, wauw. En hoe? Geweldig. Ja, dus dat werkt nog. Maar je moet daarvoor kunnen bijten in je tekst. En je moet daar die verzen niet saai maken. Maar je moet daar tegen vechten en dat terug levend maken. En ik ben blij dat ik dat op mijn repertoire heb staan. Trouwens, er is een museum in Bergerac. Waar alle Cyrano's opgelijst staan. Je kunt daar googlen. En ik sta daar tussen Gérard Depardieu en alle... bescheiden, hè.
1: Ja.
0: Maar ik heb hem gespeeld en ik ben daar zeer, zeer trots in mijn hart. Merci, Steven, dat je dat herinnert, ja.
1: En hij draagt het volgende nummer ook aan jou op. Het lied van de neus, door Wannes van de Velde.
0: De Wim, ja.

0: Een volgend moment, bedacht door Peter Perceval, mijn collega die 7 om 4 uur de uitzending verzorgt.
1: Ah.
0: Ja. Peter, je kent hem wel, hè?
1: Zou
0: Peter,
1: wel zijn.
0: De man van Annelies, waar je trouwens ook mee in Zaman hebt gespeeld.
1: Ja, dat was een piepjong. Ik ook trouwens, maar ja, dat waren wij koppel. Ja,
0: zo even, hè.
1: Ja, dat was goed. Nee, Peter, ja, ik had een stuk in Londen gezien. Wat van de nacht wordt verwacht, zal het ineens in het Vlaams zeggen. We hebben dat zo vertaald en Peter heeft dat geregisseerd. En ik dacht meteen aan Anneke. Ik wou dat spelen, dat stuk. Ja. En ik dacht aan Anneke. Ik ben er beter contact genomen en we hebben dat samen geco-produced. Dus Peter en mijn productiehuis. En als ik zeg 50 voorstellingen in de Rode Zaal van de Fakkel. Ja. En een tournee van 90 door heel Vlaanderen. Geweldig. Een simpel verhaal dat heel herkenbaar is. Twee mensen die elkaar ontmoeten in een hotelkamer, die vroeger een relatie hebben gehad. Zij is getrouwd, hij is getrouwd. En ze heeft hem geïnviteerd om dat for all time's sake nog eens even. En de passie laait terug op. Maar helaas is hij bipolair en dat loopt allemaal mis. En op het einde, en Peter heeft daar die geweldige muziek onder gezet van Roberta Flack. Omdat het allemaal stopt. En het is een droom geweest, even van één nacht, what night is for. Heerlijk. Ja, met ons aan een stuk spelen, dat is niet gewoon. Zij kwam uit haar vagina monoloog, ik uit mijn monoloog met die vrouwen. En dat was een match, een geweldige match. Maar zo'n heerlijke tijd. Ik wou dat we het terug konden doen.

0: een anekdote vertellen.
1: Joffe.
0: Uit de coulissen van What Night Is For. Dus Anneke en ik, wij... Het was met een draaitoneel, productie met een draaitoneel. En ja, gevoeld, hotelkamer. Dus uiteindelijk, vlak voor de pauze, ontstaat er het consumeren van de liefde in dat bed. Dus dat hadden we ook. En het begin is dat we daaruit wakker worden. Van het tweede deel. En ja, in onze puur. Ik bedoel, wij lagen eronder, sans zijn. Dat was allemaal geen probleem toen. En nog niet, maar voor mij. Maar ah ja, heel tof. Maar we liggen dus onder de lakens in onze puur. En ik deed mijn boxershort uit. En ik gooide die dan naast bed. Om nadien, dat was een hele choreografie. Ook Anneke van hetzelfde. Om niet te choqueren. Allee, maar we gingen er niet van lopen. We waren naakt, punt. Een van die voorstellingen, dus met dat draaitoneel, ik had dat toch vlak voor het begin van het tweede deel mijn boxershot iets te ver gegooid nog, dat best. Waardoor dat dus naast dat draaitoneel lag. Dus we draaien, hè, en ik wil mijn boxershot pakken als begin, en die is er niet.
2: Oei.
0: Ja, die lag onder een andere kant. Ja. Dus we waren gedraaid, die was niet meegedraaid, die boxershot. Dus ja, hallo. Dan heeft Anne een duik genomen naar de overkant. Allee, en we hebben ons...
2: Ja.
0: Maar het was hilarisch. Hilarisch. Het publiek was daar ook een beetje mee. Gelukkig. Maar dat zijn van die stoten die gebeuren met theater. Allee, soms... Dat zijn accidentjes. Het is goed afgelopen. Ja. We gaan daar niet in onze blote staan. Maar ja, dat was wel een hele affaire met Anneke. Maar zo grappig, ja. Maar voilà, dus ja, een stuk over passie en ja,
2: soms... Zeg, jij hebt veel toneel gespeeld.
0: Ja?
2: Was het niet de gewoonte zo de laatste voorstelling van farsen uit te halen?
0: Ja, vroeger in de KNS gebeurde dat, ja. Dat was zo... Ik heb ooit slot van Fintje Beulemans... Al mijn collega's hadden een paraplu bij en de machinisten lieten het regenen vanuit de centers. En ik stond in de regen. Allee, dat waren zo van die laatste voorstellingen mopjes.
2: Ja.
0: Gewoonlijk was dat voor de penning van een artiest dat we dat deden in de KNS. En, ja, maar dat gebeurt niet veel meer.
2: Niet meer.
0: Denk ik.
2: Nee,
0: allee,
2: nee. Ja, het kan gebeuren.
0: We hebben de Luc Philips ook eens op zijn alleen. En dat hadden we kwijt niet lang voorbereid. Door een stapje achteruit te doen. Hij kende niet echt de tekst van het slotlied van Het Treintje van Saardam. Dat we in volle borst vast publiek zongen. En we hadden dat door dat we zijn tekst niet echt kenden. En dan hadden we dat zo een paar dagen op voorhand. En op die eerst gingen wij dus achteruit en we zwijgen. En de Luc moest alleen zingen. En die zat erin. En daar hadden wij zo goed van. Ja, wij zijn smijlappen. Collega's onder elkaar om fun te maken.
2: Dat
0: en,
2: is zo plezant, hè.
0: Plezant pesten, ja. Maar dat vergeven we.
2: Ja, Bert, er zijn een hele hoop mensen die nog gereageerd hebben. Peter Swolfs, David van der Maat, Rita Segers, dan... Daniel De Laat,
0: ja?
2: Gerda Polet, Gunter Vermeijen. Het komt erop aan van dat ze u allemaal zo graag zien spelen.
0: Ja,
2: en ze hebben ook een liedje voor u gevraagd.
0: Ah?
2: Het past een beetje bij uw stuk nu. Want laat ons zien dat het nog altijd geen afscheid is van Herbert Vlak. Maar wel van de rol van Vanin. Hè. Maar toch,
0: ja.
2: Dit nummer. Hè.
0: Ah, dat...

0: Even om duidelijk te zijn. Allee. Ja, dat personage van hoofdinspecteur Van Nien in Aspen, daar neem ik afscheid van, ja. Dat is een vriend geweest. En vooral Pierre Aspen. Allee, de Pieter Aspen, is een kameraad geweest die er ook niet meer is. En wiens laatste boek, Exit, nu verschenen is. Die hem heeft ingehouden omdat hij geen goestang had om de boekenbeurs en tournee te maken toen Dette zijn tweede vrouw overleed. Dus ja, allee, dat is Pierre en de story die ik met hem 20 jaar heb gehad. Een heel bijzondere inspiratie die in een paar woorden dingen kon beschrijven. En die Van Nien is op mijn pad gekomen. En ja, ik heb die nu bijna 25 jaar gespeeld. Zowel op de reeks 527 afleveringen als 5 theaterproducties. En we gaan er een punt achter zetten. En ik vind dat eigenlijk wel oké. Ik moet daar... ja, je moet iets stoppen. En ik hoop dat... Ah, want ik ben niet... Ik kan nog wel iets, denk ik. Dus misschien komt er wel iets nieuws. Ik weet het niet.
1: Tuurlijk.
0: Ik ga er niet van wakker liggen. Maar voorlopig toch niet. Maar ja, dat dit stopt, vind ik goed. En dus dat afscheid. Dat gaan we spelen, hè. Vanaf 22... Vandaag... 3 weken sta ik op de scène. En ben ik dat al aan het spelen. Is het première, potverdomme. Het is zondag. Ja, ja. Dat is première. Ja, dus... voilà, we gaan er een punt achter zetten, Aspen.
1: Ja, ja, maar een punt is altijd een nieuw begin, hè?
0: Ja, ik heb daar heel veel aan te danken, maar ik heb daar waarschijnlijk ook een heleboel dingen mee gemist, want dat plakt op mijn kop, hè. Die. En soms zit ik ergens en dan geven ze mij een duvel. Omdat ze denken dat ik dus permanent duvel drink. Ja, dat is de fictie. Ondertussen is het om mij dat we drinken, maar bon. Ja.
1: Ik ook meneer Van Trippel van maken, een hele beurt.
0: Oh,
1: come
0: sorry. Ja, ik zal iets bieden, met je reclameke nog inspreken van jullie.
1: En als je stopt, kunt nog altijd bij Radio Meneer van Radio komen maken.
0: Stel je voor.
1: Zou dat niet mooi zijn?
0: De verdere carrière achter de micro.
1: Ja. Iets voor. Helemaal anders. Zeg, Gente di Mare.
0: Ja, dat is vakantie voor mij. Ah. Ik bedoel, ik ben heel veel naar Italië geweest met mijn eerste vrouw. En naar Capri, dat is een geweldige plaats. En als, of met Fabienne ook, met een auto naar Ginderij. En Gente di Mare, de mannen van de zee. Dat is geweldig. Dan kom ik helemaal in de vorm met die Italianen. En met die energie ook, want daar gaat het over. Ja, de sfeer van lichtheid en zomer en Gente di Mare. Laat komen.

0: Roberto Tozzi, geweldig. En die zijn stem, ah, ik wou dat ik dat had. En die zo hees en die energie. En, ja, voor mij is dat Italië.
1: Vakantie. Ja, want dan zou jij die rol niet kunnen spelen, hè? Die dacht, je speelt dit met zo'n stem.
0: Nee, ieder zijn talenten en ieder zijn... Maar je mag zot zijn van niet, hè?
1: Natuurlijk. Ja, ja. Zeg, je reizen veel op reis geweest? Heb jij een stukje van de wereld gezien?
0: Ja, ik heb toch wel, ja, met mijn beide dames... Eerst heel veel cultuursteden. Ik heb heel veel bijgetankt toen ik uit dat boom kwam. Met cultuur, met Mimi. Ja, geweldig. Musea, de grote steden. Maar later ook, ja, door film. Allee, ik heb Diamant gedraaid in Zimbabwe. Het oude Rhodesië. En nadien zijn we in Hongkong gaan filmen en zo. Dus dat waren...
1: Nee.
0: En ik heb met Amerika en zo, maar... Ook Japan geweest met ons Fabien. Ja, dat was wel bijzonder.
1: Het schijnt heel speciaal te zijn, hè?
0: Ja, alleen dat is raar, hè? Dat is zo... Het is een totaal andere cultuur. Maar met zoveel respect en zoveel ingehouden emoties. Want dat schokt met onze temperamenten, hè? Ja, ik heb een geweldige anekdote in verband met een ballet dat Mimi... ik ga dat niet doen. Maar de Japanners... En ik kijk zo graag Japans ook toe. Maar nee, ik heb een cruise gedaan. Helemaal van noord naar zuid en daar. En dan kom je dikwijls in havendorpjes waar nog weinig mensen geweest zijn. En dan bekijken die je zo van precies, lekker als wij toen, ja, een andere kleur, hè.
1: Ja,
0: en ook de tradities en het respect daar, dat is,
1: mijn neefje is net terug uit Japan en die had de metro genomen en die zei van, daar kan je een speld horen vallen in die metro. Dat is stil.
0: Op een gegeven moment gaan we in een warenhuis in Tokio om 9 uur openen dat. En wij stonden, we moesten iets hebben. En we komen daar binnen en wij waren de eerste klanten. En iedereen groette naar ons. Zo van, allee, buigen.
1: Ja.
0: Dat je zegt, ja, maar wacht, wij zijn toch niet de koning en de koningin. He, dus wij, maar dat is daar traditie. Men is ook dankbaar als men buiten gaat. In beneden, in de first floor, gaat men buiten. En dan groet men de werkplaats. Als men terug binnenkomt, dan buigt men weer. Allee, dat is religieus. Stel dat wij telkens, als jij hier in de studio komt, dat jij hier in de studio een groet doet.
1: En jij dat nog niet
0: en
1: gezien,
0: mijn matke. En jij doet dat.
1: Ja, ik heb hier matke liggen. Hè,
0: nee, maar we kunnen daarmee lachen. Maar dat vertelt heel veel van de mensen hun discipline en hun karakter. En hun fanatisme ook. Allee, dat is... Maar goed...
1: Dat zijn rituelen, hè.
0: Daarvoor
1: die worden aangeleerd in bijgebracht.
0: Daarvoor ga je op reis.
1: Ja. En jouw meest favoriete vakantieplaats?
0: Mijn grootste verwondering was... we moesten in Zimbabwe draaien voor Diamant van Jeff Gerard. Waar dan de diamant gevonden wordt. Wij hebben toen, eigenlijk met Fabien daar nog een week rondgereisd in de parks. En we hebben dan rangers die ons meenamen. Een ranger die ons meenamen. En de wildernis, Touch the Wild. En dat was... Wow. Ja, waar je echt op plekken komt dat je gevaar voelt. Alleen we waren geprotegeerd, hè, dat niet van, maar de parfum van Afrika en de wild, en dat je zegt, ik kom hier op een plek waar nog nooit iemand geweest is. En dan het gevaar ook van een dier dat instincten heeft en dat zich bedreigd voelt of dat gestoord in zijn leven. Ja, dat zijn dingen die ik... als je terugkomt dan van zo'n land, dan denk je, oh, wat zijn we druk maken. En neem je voor dat je het helemaal anders gaat aanpakken. Die African Way. Ja, te rare. 2 dagen en je ziet terug in de Red Race van hier. Hè. Maar dus, dat mogen ervaren en proeven. Ja, dat is wel de grootste verwondering geweest. En dan misschien ook, ja, Japan.
1: Okay.
0: Maar... Amerika trekt mij niet meer zo aan. Ik was een hele grote Amerika-fan, maar door alles wat er gebeurt en de mentaliteit die tot hier waait, heb ik het daar wel gezien zo. En ja, het is the American Dream is een beetje...
1: Het hoeft niet meer.
0: Niet meer voor mij.
1: Nee, oké. Afrika, dit is Toto.

0: I bless the rains down in Africa. Ik heb dat fysiek meegemaakt. We draaien diamant. En wie het gezien heeft, ja, we moesten die hutten in brand steken. En er was een ravage helemaal op het einde van de laatste aflevering. En we hadden figuranten vandaar. We hadden die hutten gebouwd, hè, met decorploeg. En ja, we stonden daar. En het was toch aan het regenen, aan het regenen, aan het regenen. En al die figuratie, dat waren kinderen op blote voetjes. Ja, vrouwen, mannen, alleen, allemaal zwart. En op een gegeven moment, ja, begonnen die zagen dat we niet verder konden, want het regende. Het was echt, ons materiaal werd nat. En die begonnen te zingen en een stille dans te doen. Echt zo. En onze klankman heeft dat opgenomen. Ik heb dat niet, allee, dat bestaat ergens. Maar dus die begonnen te zingen en die sfeer veranderde bij ons. Ja, we waren ontroerd en verwonderd. En weet je, na een uur stopte dat toch wel met regen te zeggen. Dus dat was een soort regendans dat die deden. En ja, dat maak je mee op een set, toevallig. En dat is magisch. Ja. Dus die I bless the rains, the rain down in Africa, dat heb ik fysiek meegemaakt, ja.
1: Oké. Ik zag jou vorige week op Facebook staan in een prachtig mooi wit kostuum.
0: Ja.
1: Je opende daar een tentoonstelling. Ja. Vertel daar eens over.
0: Ja, ik had een ander petje op zo. Want,
1: hey, boom, die noot op
0: Pieter
1: of
0: van
1: zoiets?
0: Nee, die Pieter van Nieuw. Nee, ik had zo'n soort Trump klaksje op. Allee, ze hadden mij aangekleed voor dat ding. Gestyled heet dat dan. Hè. Dus dat was een, ja, een tentoonstelling van mijn eerste vrouw. Was decor- en kostuumontwerpster bij KNS, maar ook voor Ballet van Vlaanderen. Dus ik heb een periode meegemaakt met haar, een twintigtal. Ah, ik ben 43 jaar getrouwd geweest met haar. Maar dus zij was top ontwerpster voor ballet. Voor, en dat is een schoonheid. Ja, en dat zit in mijn kelder, in het letterenhuis voor een deel opgestapeld, omdat ik me daar verantwoordelijk voor voel. Dat mag niet verloren gaan, dat moet bewaard blijven. En er is één madame, Monique, die dat mij al een paar jaar vroeg van, zou we dat werk niet, zou ik dat niet mogen combineren met mijn tekeningen, dat je dat werk van Mimi terug naar buiten brengt? Ik zeg, nee. Vorig jaar ben ik in Boom, aan de Brik heet dat daar. Dat is een soort reconstructie van de steenbakkerijen van Boom, die mijn jeugd zijn. Allee, dus dat is met een schouw, een ring over. Dat is flashback in time, ineens zo de Boomse steenbakkerij. En daar hebben ze een galerij gemaakt. Dat is een soort zitten met een galerij. En allee, die vrouwen hebben dat georganiseerd. Dus een beeldhoudster, Lin en Monique. En ik heb gezegd, ja, dat werk van Mimi, ik ga meedoen. Maar ja, dat is nu een heel evenement geworden. Die ontwerpen hangen daar. Mensen kunnen daarin bladeren. En dat is, ja, een hommage aan mijn Mimi, mijn eerste vrouw, die ontwerpster was. Die een ongelooflijk talent had. En weet je ook, sis, vandaag zie je zo beelden. De AI, dus zo, een computer maakt tekeningen. Deze ontwerpen, deze tekeningen van Mimi, heb ik haar zien maken met haar pols, met haar talent, met die details. Zij kon in één streep kon zij een situatie, een personage creëren. Want ze maakte uiteindelijk ontwerpen voor balletpersonages, voor theaterpersonages, ook decors. En dat was ambachtelijk, wat ik zei in het begin. Zij had een eigen atelier, dat was eigenlijk couture. Ja, ja. Dus ik ben daar diep verantwoordelijk voor. En ik wil die schoonheid nog even tonen aan de mensen. Omdat dat mag niet verloren gaan. Dus,
1: en waar kunnen ze dat zien?
0: In Boom, in een Brik. Dat is op Noeuvre. Ja. Je kunt dat op Facebook vinden. En dat is op zichzelf een ervaring daar, die plek. Omdat dat nog even de parfum is van de steenbakkerijen. Waar het vroeger stonk naar de zwavel van het bakken van de stenen in de ovens. En waar ik nu, want dat is zo fijn. Mimi heeft ooit een ballet gemaakt, Grand Hotel, met Jean Brabants, op muziek van Charlie Chaplin. Dat is worldwide gereisd. De Ballet van Vlaanderen waren ambassadeurs voor Vlaanderen. En die zijn dat in New York gaan dansen. Allee, die hebben daar veel voorstellingen. Maar in New York, op Broadway. En er is een New York Times journalist die zei, the design of Mimi Petermans, mijn vrouw, is a perfume of Chanel. En ik dacht, ah wel, ik ga door in Boom, wordt het door zwavelstoek, dat is het verleden. Hè. Ik ga door de Perfume of Chanel van mijn Mimi is laten rieken. En zien vooral.
1: Okay. Dus, en is alle dagen open?
0: Dat is alleen in de weekend. Dat is nu nog open. Tussen 2 en 4. Zaterdag ook. Nee, tussen 2 en 5. Dus, maar ja, allez, op Facebook moeten we... De Brikboom. En dat is formidabel hoe die mensen dat daar gerestaureerd hebben en in stand houden. Dat is echt, en die geven rondleidingen ook en zo. Maar dat is voor de steenbakkerijen verleden. Dus bijvoorbeeld vandaag een competitie met kruiwagens. Allee, ik wil maar zeggen, ja, dat is zo'n boom zoals het nu niet meer bestaat ook. Nee. Hè? Dus dat is ja, weer al iets het verleden dat ik oprakel. Maar waar ik geen spijt en waar ik eigenlijk trots op ben, zeker wat Mimi betreft.
1: Ja. Men vergeet niets, on oublie. Ja.
0: Ja.

0: C'est tout.
1: Die je sais heb ik. Oké, ja, waar even aan het over liggen.
2: Ja.
1: On oublie rien, het is toch, toch mooi, hè?
2: Ja, de dag als je het vergeet, dan is het, dan bestaat het niet meer. Hè? Dus
1: nee.
2: Je moet het blijven in je hoofd koesteren en voor de rest ervan genieten wat er is geweest. Ja, ja.
1: En dan alle dagen blijven genieten, hè?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Moeten
2: ja.
1: Dat proberen, hè? Dat is het minste wat we kunnen doen.
2: Ja, amai.
1: The Sound of Silence, dat is ja, een bekend nummer voor jou?
2: Wel, het is te zeggen, bij de laatste twee voorstellingen die voorbij zijn van Aspen, hè, dan kom ik terug op die Aspen, in theater hebben ze dat telkens als leitmotief van het slot gebruikt. En dat is, poeh, ah ja, dat was twee keer heel emotioneel. Met het publiek samen, en dat is zo. En nu heeft hij Frank, ja, ik vertel iets nu... heeft dat teruggebruikt en dat is op een gegeven moment zo'n leitmotief geworden van The Sound of Silence, ja, het eenzame wandelen onder de lantaarn 's nachts en dan de eenzaamheid van een mens die afscheid neemt, ja. En dat wil ik toch even nu gebruiken omdat dat straks gaat refereren voor wat... maar we gaan er...
1: Oké.
2: Voilà, ik ga niks verklappen.
1: Nee, niet doen.
2: Nee.

0: Ja, ik moet dat zeggen. We zitten nu, vorig jaar hebben we met die Moord in de Nightclub 16.000 mensen binnengehaald in Antwerpen op Play Zuid. En nu hebben we eigenlijk samen met Gent, want we gaan naar de Capitool en we gaan naar de Trix in Hasselt voor twee weekends, zitten we aan 18.000.
1: Amai.
0: Ik wil maar zeggen, allee, ja, dat is iets...
1: Het is een fenomeen, hè?
0: Ja, er komen mensen kijken die de serie gevolgd hebben, maar die hun kinderen komen ook mee.
1: Ja.
0: Dus die, daar zitten kinderen dikwijls, ja, die nog niet geboren waren als ik ermee begon in 2003. Maar dat doet mij iets, dat raakt mij diep en ik ben daar zeer dankbaar voor. Het publiek dan. En nu ook weer, allee, dat, we hebben nog niets gespeeld en er is al belangstelling. Dus dat is gewoon vertrouwen van de mensen die... ja, en voilà.
1: Bert Flank. Ik dank jou, ik ben jou dankbaar dat je vandaag bij ons bent geweest.
0: Merci. Ja, jij
1: het
0: ook.
1: Was echt tof. Beste luisteraars.
0: Ik hoop dat ik niet te veel geluld heb.
1: Nee, helemaal niet.
0: Maar ja, dit is mooi. Altijd een gezellig onderrondje.
1: Ja. Lieve luisteraars, mij hoort u terug volgende week. Zo dadelijk Peter Perceval. En we sluiten voor jou af, Herbert Flank, met dit nummer.

0: Good night, ladies and gentlemen, and God bless.
1: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
2: Gek op Motown muziek? Dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations en The Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations en The Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
1: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: In Antwerpen is de politie op zoek naar de verdachte van een zware vechtpartij vorig jaar. Daarbij raakte een jonge man van 20 zwaar gewond. De politie heeft daar nu voor het eerst beelden van vrijgegeven. Daarop is te zien hoe het slachtoffer staat te praten met twee mensen, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
6: Dan zien we op de beelden dat een man met een donkere jas uit het niets lijkt te verschijnen en het takelt het slachtoffer zwaar toe. We durven ook te veronderstellen dat het om een geoefende vechter gaat, aangezien hij het slachtoffer met 1 rakenklap knock-out slaat.
5: Wie informatie heeft, kan terecht bij de politie of op het gratis nummer 0800 30 300. En sport. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die. In de stand springt Mechelen over Gent naar een 5e plaats. Gent staat laatste. En net niet voor Lotte Kopecky in de openingsrit van de Ronde van Spanje. In een sprint bergop was de Zwitserse Noemi Rueg net sneller. Kopecky was 2e. De Nederlandse Marianne Vos viel in de finale en werd 7e. Noemi Rueg is ook de eerste leidster. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
7: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument en dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
8: Topcomedienne Ann Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
9: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
7: Ze sloten een beest in bed, maar jasper.
8: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.

0: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
1: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
0: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
1: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
0: 0485 54 87 85.
2: Aha, aha, aha. Minerva.

welkom, dames en heren. Het is zondagmiddag, het is 4 uur geweest en dat betekent tijd voor Happy Hour met Peter Perceval. Bedankt, Sis van de Bist, voor je interessante babbel alweer deze zondagnamiddag. En wij gaan er vandaag een Happy Hour met 2 uurtjes leuke muziek en 2 uur goede nieuwsjes van maken. Bijvoorbeeld dit nieuws, want wist u, beste luisteraar, dat maar liefst 75% van uw levensverwachting in uw eigen handen ligt? Dat zegt geriater Siddhartha Lieten van het UZ Brussel, die recent onderzoek leidde naar de levensstijl van de zogenaamde superhonderdjarigen. Volgens hem is het geheim van een gezond en lang leven geen wonderdieet of genetica, maar vooral een combinatie van eenvoudige, gezonde gewoontes. Denk aan voldoende bewegen, gezonde voeding, sociale contacten en een positieve levenshouding. En wat die positieve levenshouding betreft, daar wordt u natuurlijk mee bediend tijdens het luisteren naar Happy Hour. Schuif af en toe de stoelen opzij, placeer een dansje als u er zin in hebt, want in Happy Hour heeft u daar alle reden toe. En we beginnen met de Ronettes.

Ja, de Ronettes, daar waren we mee begonnen. Want Nedra Ross, de laatste levende Ronette, is deze week overleden. En daarna hoorde je Frank Sinatra, want Be My Baby, daar hoort natuurlijk ook daarna Love and Marriage bij. En wie Frank Sinatra zegt, zegt ook Nancy Sinatra. Hier is ze samen met Lee Hazelwood. MUZIEK

Canto en Ann Pilet traden in de voetsporen van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood met de vertaling van Summer Wine in Toverdrank. En na al die ongelukkige liefdesverhalen van de afgelopen minuten is het tijd voor wat liefdesgeluk. Hier zijn de Four Seasons met hun Sherry.

Barrett Strong heeft vooral geld nodig, zegt hij. Maar wist je dat lachen ook gezond is? Want 10 minuten lachen is gelijk aan 10 minuten roeien. Lachen is namelijk net zo gezond als een workout, een fitnessoefening in de sportschool. Wetenschappers van de Universiteit van Oxford ontdekten dat 10 minuten hartelijk lachen evenveel calorieën verbrandt als 10 minuten roeien. Ongeveer 40 calorieën namelijk. Voor dit onderzoek, gepubliceerd in het gerenommeerde Journal of Behavioral Medicine, werden 110 proefpersonen blootgesteld aan komische films, terwijl hun hartslag, zuurstofopname en spieractiviteit werden gemeten. De resultaten waren opvallend. Lachen verhoogde niet alleen de calorieverbranding, maar verlaagde ook het stresshormoon, zoals cortisol, met maar liefst 39% en versterkte het immuunsysteem door de productie van immuuncellen te stimuleren. Hoofdonderzoeker Robin Dunbar, een vooraanstaand antropoloog, benadrukt dat lachen een natuurlijke stressverlichter is en mensen dichter bij elkaar brengt. Lachen, zegt hij, is een sociale activiteit die niet alleen ons humeur verbetert, maar ook onze fysieke gezondheid. Het is een van de meest ondergewaardeerde, maar krachtigste tools voor welzijn die er zijn. Aldus Dunbar. Laten we dat met deze happy hour absoluut bijtreden. En hier is zo'n lachenbekje voor jullie. Hier is Dean Martin met Ain't That a Kick in the Head.

0: twee platen over Kicks. Een derde kick in the head van Dean Martin. En daarna de Andrews Sisters samen met Bing Crosby. Get Your Kicks on Route 66. Bij Doris Day moet je met dat soort dingen niet aankomen. Zij wil My Romance. Dat is haar kick.
1: Maar...

0: passage.
1: Roger Miller met King of the Road. Nog meer goed nieuws van het Radio Minerva Front. Want wist u dat uw favoriete muziek u ook direct opbeurt? Dat weet u natuurlijk al lang. Maar wetenschappers van McGill University in Canada, onder leiding van professor Daniel Levitin, ontdekten dat muziek luisteren niet alleen uw humeur verbetert, maar ook pijn kan verlichten. Voor dit baanbrekende onderzoek, gepubliceerd in Nature Neuroscience, werden proefpersonen blootgesteld aan pijnprikkels terwijl ze naar verschillende soorten muziek luisterden. De resultaten waren opvallend. Muziek stimuleerde de productie van endorfines, dat zijn natuurlijke pijnstillers in de hersenen, en verminderde de waargenomen pijn met maar liefst 21%. Maar welke muziek werkt nu het best? Wel, uit het onderzoek blijkt dat klassieke muziek en jazz het meest effectief waren in het verminderen van pijn. Maar ook persoonlijke favorieten, zoals liedjes uit de jaren 60 of 70, deden wonderen. Muziek, zegt professor Levitin, activeert dezelfde hersengebieden als pijnstillers, maar dan zonder de bijwerkingen. Het is een veilige, toegankelijke en plezierige manier om pijn te beheersen. En dat onderschrijven wij bij Radio Minerva met graagte heel erg. En daarom een muziekje om u helemaal vrolijk te maken. Hier is Joost Nuissel.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Emma Franklin met Another Little Piece of My Heart. Geweldig gecoverd destijds ook door Janis Joplin. En daarna ook nog eens door Bette Midler voor de film The Rose. En als we het hebben over legendes in de muziek, dan kan deze man natuurlijk niet ontbreken. Hier is Elvis Presley met My Boy.
1: You're sleeping, son, I know. But really, this can't wait.

Ja, Fats Domino kwam ons vragen of we het nu niet heel spijtig vonden. Is dat nu niet spijtig, zei je? Ain't that a shame. En daarna hadden we Babstino met Forgive Me For Giving You Such A Bad Time. Maar ja, dat is natuurlijk spijt na de zonde. Forgive Me For Giving You Such A Bad Time. Het is bijna tijd voor het einde van ons eerste happy hour uurtje. Ik kom na het nieuws en na het tijd zijn graag bij u terug met meer happy hour muziek en nog veel meer goed nieuws. Tot straks. We'll be right back.

0: gek op Motown muziek, dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations and the Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations and the Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeubel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeubel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeubel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
4: ah. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
5: Vlaams minister van Energie Hans Bonte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte.
6: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
5: Het gaat dan bijvoorbeeld om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie VOCA vreest een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. In Antwerpen is de politie op zoek naar de verdachte van een zware vechtpartij vorig jaar. Daarbij raakte een jonge man van 20 zwaar gewond. De politie heeft daar nu voor het eerst beelden van vrijgegeven. Daarop is te zien hoe het slachtoffer staat te praten met twee mensen, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
7: Dan zien we op de beelden dat een man met een donkere jas uit het niets lijkt te verschijnen en het takelt het slachtoffer zwaar toe. We durven ook te veronderstellen dat het om een geoefende vechter gaat, aangezien hij het slachtoffer met één rakenklap knock-out slaat.
5: Wie informatie heeft, kan terecht bij de politie of op het gratis nummer 0800 30 300. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist volgende week naar Italië om het goed te maken met het Vaticaan, dat melden Italiaanse media. Aanleiding zijn de beledigende opmerkingen van Amerikaans president Trump naar paus Leo XIV. Trump noemde hem onder meer zwak en dat was niet naar de zin van het Vaticaan en de Italiaanse premier. Rubio gaat nu in gesprek met een medewerker van de paus. Een ontmoeting met de paus zelf komt er dus niet. En sport. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Bist.
8: Ik vond onze eerste helft heel goed. Veel intensiteit van minuut 1. Maar je zag wel dat je na 30, 35 minuten toch weer na het doelpunt, na 20 minuten toch iets te ver inzakt. Maar vandaag hebben we getoond dat als we in ons blok blijven en we blijven die organisatie bewaren en het overzicht bewaren, dat we te duchte tegenstander zijn en dat we tegen iedereen punten kunnen pakken.
5: In de stand springt Mechelen over Gent naar een vijfde plaats. Gent staat laatste. En de Sloveen Tadej Pogacar heeft de vijfde en laatste rit in de ronde van Romandie gewonnen. Zijn vierde overwinning in deze wedstrijd al. Pogacar was de beste op een aankomst bergop. Hij versloeg de Duitser Florian Lipowitz en de Sloveen Primoz Roglic in een sprint met 3. Pogacar is ook de eindwinnaar. Het is bewolkt en er trekt regen.

0: Over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en zonnig. Later meer wolken en kans op regen. Maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
1: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
2: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
1: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
3: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
2: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
4: Robert, de expert, 0 draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
5: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, het is 5 uur geweest. Welkom bij het tweede uur Happy Hour met nog meer goede muziek en nog meer leuke muziekjes. En wat dat goed nieuws betreft, heel goed nieuws voor alle chocoladeliefhebbers. Onderzoekers van de Universiteit van L'Aquila in Italië onder leiding van professor Giovanni Battista Desideri ontdekten dat donkere chocolade met minstens 70% cacao de hersenfunctie aanzienlijk verbetert. Voor deze studie, gepubliceerd in Frontiers in Nutrition, aten 90 proefpersonen gedurende 8 weken dagelijks 30 gram donkere chocolade. Ik was daar helaas niet bij, maar de deelnemers scoorden aan het eind van de studie 25% beter op geheugen- en concentratietests. En ze hadden een 40% lager risico op cognitieve achteruitgang. Maar hoe werkt dat precies? Wel, donkere chocolade bevat flavonoïden, stoffen die de bloedtoevoer naar de hersenen stimuleren en de groei van nieuwe hersencellen bevorderen. De flavonoïden in cacao hebben een directe invloed op hersenplasticiteit, verklaart professor Desideri. Ze verbeteren de communicatie tussen hersencellen en beschermen tegen leeftijdsgerelateerde achteruitgang. Als dat geen goed nieuws is, en laten we dat vieren met Rita Dené.

Pat Boone met Moody River. Wist je dat Pat Boone nog altijd wekelijks een radioprogramma heeft? Pat Boone's Hour is dat. En je kan dat horen op het internet, op Sirius FM. Maar ik zou er niet meteen naartoe gaan. Je kan natuurlijk ook blijven luisteren naar onze Radio Minerva. Want dit Happy Hour gaat nog een tijdje door. En nu hebben we Dorothy Moore voor jullie klaarstaan met Misty Blue.

Als je 17 bent, doet het allemaal een beetje meer pijn natuurlijk. En Janis Ian maakte er een heel mooi nummer van, At 17. En als je een beetje ouder wordt, dan weet je op den duur, weet je, ik kan het ook wel zonder jou. I get along without you, zegt Jack Jones.

Eddie Gourmet ging even op de reis afzitten voor I'll Take Romance en ging de hoogte in met die Stenemaai. Wist u dat er in Lyon onlangs een La Maison de la Diversité opende, de eerste seniorenresidentie in Frankrijk speciaal voor LGBTQIA+ gemeenschap? Dit project biedt 16 appartementen voor 55-plussers met aandacht voor veiligheid, solidariteit en een frisse start. Mario, een van de eerste bewoners, vertelde: hier voel ik me eindelijk thuis. Ik hoef me niet langer te verbergen of me zorgen te maken over discriminatie. Lijkt een belangrijke stap, want onder LGBTQIA senioren komt eenzaamheid helaas vaker voor dan bij heteroseksuele leeftijdsgenoten. Ook in Vlaanderen zijn er initiatieven geweest in die richting die senioren ondersteunen. Een paar jaar geleden was er in Schoten bij Antwerpen het project Het Regenbooghuis, een pilot voor inclusief wonen, waar LGBTQIA senioren in een veilige omgeving konden samenwonen. Maar hoewel dit specifieke project niet meer actief is als woonzorgcentrum, toonde het aan dat er behoefte is aan dergelijke initiatieven. Organisaties zoals Savaria en Roze 50PLUS zetten zich nog steeds in voor woonprojecten en ontmoetingsplekken voor deze doelgroep. En bij zo'n bericht past alleen Billie Holiday.

chestnut trees, the

Goed 5,5 maand is verdwenen, die geliefde van Louis Prima. En hij zit, zo te horen, wel op heel hete kolen. Nee, dan liever Danny Kaye en Jane Wyman. Ken je Jane Wyman nog? Die was ooit getrouwd met Ronald Reagan, maar die bleef gewoon actrice. En die speelde dus onder andere met Danny Kaye in een musical. En daar zongen ze dit nummer, No Two People.

Anita O'Day, I Could Write a Book. En weet je wie er ook een boek over kan schrijven? Dat is June Carter, die getrouwd was met Johnny Cash. Ze bleven een hele leven samen en Johnny Cash maakte samen met haar dit onvergetelijke Jackson.

En als u het gevoel had, ik kan nu de benen echt niet stilhouden bij Dedicated Follower of Fashion van de Kings, dan heb ik goed nieuws voor u, want wist u dat dansen niet alleen leuk is, maar ook uw hersenen traint? Een baanbrekend onderzoek van de Universiteit van Illinois onder leiding van professor Arthur Kramer toonde aan dat regelmatig dansen de cognitieve functies aanzienlijk verbetert en het risico op dementie met 76% verlaagt. Voor deze studie, die in 2023 werd gepubliceerd in de New England Journal of Medicine, volgden wetenschappers 469 senioren gedurende 21 jaar. De deelnemers die minstens 2 keer per week dansten, scoorden consistent hoger op geheugen- en leertests dan degenen die dat niet deden. Maar hoe werkt dat dan precies? Wel, dansen combineert fysieke beweging, die de bloedtoevoer naar de hersenen stimuleert, met muziek, die het geheugen activeert, en sociale interactie ook, die stress vermindert. Dansen is als een fitnessactiviteit voor uw lichaam en uw brein, verklaart professor Kramer. Het is een van de weinige activiteiten die zowel uw fysieke als mentale gezondheid verbeteren. En het mooie is, u hoeft geen professionele danser te zijn om de voordelen te plukken. Of u nu kiest voor ballroom, salsa of gewoon thuis meedeint op uw favoriete muziek op Radio Minerva. Zoals bij deze prachtige cover van At Last door Joni Mitchell.

En langzaam wandelt Julie London de kamer uit. I cried a river over you, zingt ze. Julie London doet mij altijd denken aan een van die prachtige, melancholieke vrouwenstemmen die wij hier zelf in Vlaanderen hadden. Anne Christie.

Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunt u bij ons terecht. Wilde gaan gratis praten.

0: Gelukkig zijn de Rob en Sandra om de zulmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoek.
1: Zeg Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
2: Waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
4: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva van het Antwerpen.
6: Vlaams minister van Energie Hans Bonte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte.
7: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
6: Het gaat dan bijvoorbeeld om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie VOCA vreest een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. In Antwerpen is een tram gebotst met een auto, dat schrijft HLN. Bij het ongeval vielen geen gewonden. De passagiers van de tram moesten wel uitstappen en konden hun reis niet meer verder zetten. Het tramverkeer is ook onderbroken. Het is niet duidelijk wat er net is gebeurd. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist volgende week naar Italië om het goed te maken met het Vaticaan, dat melden Italiaanse media. Aanleiding zijn de beledigende opmerkingen van Amerikaans president Trump naar paus Leo XIV. Trump noemde hem onder meer zwak en dat was niet naar de zin van het Vaticaan en de Italiaanse premier. Rubio gaat nu in gesprek met een medewerker van de paus. Een ontmoeting met de paus zelf komt er dus niet. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent wel nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Biest.
8: Ik vond onze eerste helft heel goed. Veel intensiteit van minuut 1. Maar je zag wel dat je na 30, 35 minuten toch weer na het doelpunt, na 20 minuten toch iets te ver inzakt. Maar vandaag hebben we getoond dat als we in ons blok blijven en we blijven die organisatie bewaren en het overzicht bewaren, dat we te duchte tegenstander zijn en dat we tegen iedereen punten kunnen pakken.
6: In de stand springt Mechelen over Gent naar de 5e plaats. Gent staat laatste. En sport op de World Relays in Botswana heeft onze mannelijke aflossingsploeg op de 4x100 meter zich kunnen plaatsen voor het WK Atletiek in Peking volgend jaar. Ze werden tweede in hun herkansingsreeks en liepen naar een nieuw Belgisch record. Ook de Belgian Waffles, de gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, kon zich plaatsen. Slecht nieuws was er wel voor de Belgian Cheetahs, de 4x400 ploeg bij de vrouwen, en de gemengde aflossingsploeg op de 4x100 meter. Zij grijpen naast een WK-ticket. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de 5e en laatste rit in de ronde van Romandie gewonnen. Het is al zijn 4e overwinning in deze wedstrijd. Pogačar was de beste op een aankomst bergop. Hij versloeg de Duitser Florian Lipovits en de Sloveen Primož Roglič in een sprint met 3. Pogačar is ook de eindwinnaar. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt. Minima tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life?

0: Is dat?
1: Ah, wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
0: Kun je mij de bippen een telefoonnummer eens geven?
1: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
2: Ik ben een historisch feit.
3: Dat is heel goed.
2: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
4: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
5: En ook altijd herkenbare toestanden als hij beschrijft. Hè.
2: Ze sloten een beest in bed. Maar juist.
4: Tournee-jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. AnneNelissen.com.
6: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Zeg, Josfien, zijn dat de knieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci Imobiep.
13: Aha. Minerva.
14: Music Maestro.
15: Daar is hem.

Goedenavond allemaal, van harte welkom aan de andere kant van de radio. Het is weer zondagavond, het is 3 mei vandaag. Dus hoog tijd voor het programma Music Maestro Please, in een presentatie van ondergetekende Eddy van Dessel. En net zoals de vorige weken, u hoort me wel, maar ziet me niet. Nee. Want wij zijn nog altijd ingeblikt. Ja, ik weet het, we hebben zo'n druk agenda. Maar geen paniek. Binnen 2 weken, dus de 17e mei, noteer het in jullie agendas, 17 mei, dan is Van Dessel en Lutgarde hier terug aanwezig om jullie verzoekjes te behandelen. Net zoals de vorige weken gaan we weer leuke muziek draaien de komende 2 uurtjes lang. U kan het niet mee bepalen. Nee. Het is gewoon een keuze van Van Dessel. Wat heb ik vandaag allemaal meegebracht? Muziek van The Real Thing, Jannes. Een walske van Matthias Lenz. Lou Rawls, Bill Haley, Eddie Smits, The Mavericks. Trage walskes, Zanger Alex, Django Wagner. En natuurlijk ook niet vergeten voor de Elvis-fans. De muziek van de Elvis. Dus u hoort het, reden genoeg om te blijven luisteren naar deze muzikale frequentie. We gaan meteen starten met The Real Thing. You to me, my everything. En dan gaan we luisteren naar Jannes. En dan voor de mensen die nog graag een walsje willen placeren op de zondag. Het kan allemaal, hè, mannetjes. Want Matthias Lenz, die speelt op zijn accordeon Reine de Musette. Goed, we zijn gestart. We hebben ons voorgesteld. Dus we gaan gewoon binnen met ons programma. En zoals gezegd, ik geef de eer nu om ons programma te starten aan The Real Thing. You to me are everything. The sweetest song I ever sing. Yeah.

Ja, mooi gebracht op de accordeon. Reine de Musette was de titel van dit liedje, gebracht door Matthias Lens. En daarvoor zaten we eventjes in Nederland met Jannes, met echte vrienden. En ja, dat is belangrijk, hè, goede vrienden hebben. En we begonnen ons programma met The Real Thing. You to me are everything. Wat heb ik nu klaarstaan? Oh ja, we gaan eventjes naar de jaren 60 met Bill Haley en His Comets. Maar we gaan eerst naar Lou Rawls luisteren. You'll never find another love like mine. En als laatste in het rijtje van drie gaan we luisteren naar Eddie Smits, die nog altijd optreedt en nog altijd heel veel plezier heeft als hij op de bühne staat. En hij brengt voor jullie het geweldige Deel Mijn Droom. Maar eerst gaan we luisteren dus naar Lou Rawls. You'll never find another love like mine.

Helemaal tot het einde de warme stem van Eddy Smits met Deel Mijn Droom. En daarvoor kunnen we nog eventjes genieten en swingen op de tonen van Bill Haley and His Comets. En See You Later Alligator. En dan zaten we ook nog eventjes in de jaren 70 met Lou Rawls. And You'll Never Find Another Love Like Mine. Mocht je er net bij komen, dan heet ik u van harte welkom in ons eerste gedeelte van ons programma Music Maestro Please met Eddy van Dessel achter de micro en de knoppetjes. En we gaan gewoon verder met muziek maken. Tot en met 8 uur krijgt u een semi-non-stop programma. We gaan nu voor de mensen die graag een trage wals dansen. Wel, dan heb ik goeie nieuws, want we gaan luisteren naar Frank Valentino en hij brengt een medley. Hij brengt onder andere The Last Waltz, There Goes My Everything, Les Besticles, The Belsais. Dan heb ik nu ook nog klaarstaan voor de Elvis-fans, want ik heb mij betrapt dat ik al een paar weken niks van een Elvis gedraaid heb en ik had er reclamaties op gekregen via mail. Dus ik heb beloofd dat ik vandaag in ons programma iets van een Elvis ging draaien. Ik heb gekozen voor het nummer The Wonder of You. En dan gaan we terug ambiance erin brengen hier bij Minerva met inderdaad Jouw Hart is als Chocolade, gezongen door Frans Bauer. Maar nu gaan we eerst luisteren naar The Mavericks en Back in Your Arms Again. Goeie muziek om op te swingeren.

helemaal tot het einde. Dat was natuurlijk Frans Bauer met zijn Jouw hart is als chocolade. Wij zeggen chocolade, maar zij maken er choco met een J. Grappig toch, hè, die Nederlanders. En daarvoor hadden we inderdaad de Elvis met The Wonder of You. En dan hadden we nog een hele mooie medley van Frank Valentino. The Last Waltz, There Goes My Everything en Les Bicycles, The Besides. En we begonnen ons rijtje van vier met de Mavericks. Nu gaan we terug naar Nederland. We blijven eigenlijk in Nederland met zanger Alex. Curaçao, Curaçao.

Wat hij zou willen zijn mooie billen en daarom ging zanger Alix naar Curaçao. Maar zo ver moet je niet gaan, hè, beste. Nee, want als het goede weer is, moet je gewoon naar linkeroever komen. En als we dan door het raampje hier kijken, door de studioraam, dan zien we af en toe ook wel eens mooie billetjes passeren. Maar nu niet. Nee, want Van Dissel is niet aanwezig. Ik blijf het maar herhalen. We zijn gewoon ingeblikt. We gaan verder met ons programma. We gaan een tango draaien van The Strangers. En daarna gaan we voor de liefhebbers een mooie rumba op u loslaten. Guantanamera. Maar eerst een tangoke. Een deftig tangoke. Gezongen door The Strangers. MUZIEK

helemaal tot het einde een hele mooie rumba, getiteld Guantanamera. Ik had hem gevonden op mijn computertje, maar er staat helaas geen artiest bij. Dus ik weet niet wie deze zanger was. Ik kan het ergens nergens niet terugvinden. Doet er niet toe, mensen. Het was gewoon een heel mooi nummertje om naar te luisteren. En daarvoor konden we een tango dansen, een deftige tango met The Strangers. Even kijken op de tijd die ik al besteed heb om ons programma op te nemen. Dat is ongeveer 50 minuten, dus ik denk nog één vocaal of misschien nog twee vocaal nummertjes en dan zit ons eerste gedeelte erop. Het volgende, daar gaan we de dames mee blij maken. Ja, vooral de dames die blauwe ogen hebben, want die worden nu eventjes in de bloemetjes gezet door Django Wagner. Mooie blauwe ogen, speciaal voor jullie.

0: Dakwerken, heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
0: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
2: Dakwerken van der Linden.
0: Beter, god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03 366 37 32. 03 366 37 32.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Er komen veel klachten binnen over het zwemparadijs Hengelhoef in Houthalen in Limburg. Het water kleurde groen, er lagen insecten voor het voetenbad en er was ook schade aan de glijbanen. Je hoort de burgemeester van Houthalen, Alain IJzermans.
6: De aandrijfkracht voor de spoelfilters van het circuit van de drie zwembaden werkte niet, waardoor koolstof vrij kwam. Nu, koolstof is niet giftig, dus dat is al een goed teken. We hebben toch gevraagd vanuit onze milieuinspectieambtenaar dat deze stof, dit goedje, naar het labo zou gaan. We gaan dat kort opvolgen en we worden gerapporteerd de komende dagen.
5: Het zwembad werkt aan een oplossing. De prijzen zijn ook tijdelijk verlaagd van 15 naar 5 euro. In Antwerpen is een tram gebotst met een auto dat grijpt HLN. Bij het ongeval vielen geen gewonden. De passagiers van de tram moesten wel uitstappen en konden hun reis niet meer verder zetten. Het tramverkeer is ook onderbroken. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Vlaams minister van Energie Hans Bonte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte.
7: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
5: Het gaat dan om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie VOCA vreest voor een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. Een afgang van Antwerpen in play-off 2 van ons voetbal. Het verloor in eigen huis met 0-5 van Standaar. Standaar springt zo over Antwerpen naar een gedeelde leidersplaats in play-off 2. Ook Westerlo en Genk hebben evenveel punten. Antwerpen volgt op 3 punten. In play-off 1 van ons voetbal heeft Mechelen dan weer met 1-0 gewonnen van Gent. De eerste overwinning voor Mechelen in play-off 1. In het slot miste Gent zelfs nog een penalty. Je hoort Gent-coach Rick de Mil.
8: Wij hebben een dramatische eerste helft achter de rug. Het enige positieve die er nog is, dat de reactie gekomen is in die tweede helft. En dan moet je het ook maar maken met die strafschop. En dan gaan we hier misschien nog met een punt weg. Maar die eerste helft, die ligt me wel zwaar op de maag.
5: In de stand springt Mechelen over Gent naar een vijfde plaats. Gent staat laatste. En Arnaud de Lee heeft de wielerklassieker Lotto Famenne Ardenne-klassiek gewonnen. Hij was in een massasprint sneller dan onze landgenoot Jens Verbrugge en de Italiaan Matteo Moschetti. Het is voor de Lee pas zijn eerste zege van het seizoen. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minima tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig, in de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog, het wordt wel een pak frisser bij zo'n 15 graden.
9: Music Maestro met Eddy van Dessel.
10: Daar is hem! Inderdaad, daar is hem. Van harte welkom in ons tweede gedeelte van ons programma Music Maestro Please. En net zoals ons vorige uurtje zit je dit uur ook weer goed voor gevarieerde muziek, gekozen door Van Dessel zelf. De eerste die we gaan loslaten op jullie, wel, dat is eentje om de caloriekes goed te verbranden, want we gaan twisten met Chubby Checker en hij brengt voor jullie Let's Twist Again. En natuurlijk, na de inspanning komt de ontspanning bij Van Dessel, want we gaan rustig kunnen genieten van Dean Martin, zijn warme stem, want hij brengt In the Chapel in the Moonlight, gevolgd door Roy Orbison met Blue Bayou. Maar zoals gezegd, we gaan eerst twisten. Chubby Checker, it's all yours. Let's twist again.

Roy Orbison, een herkenbare stem natuurlijk, hè, met zijn Blue by You. En daarvoor ook een hele gekende stem van niemand meer dan Dean Martin in The Chapel in the Moonlight. De volgende is eentje van Danny D'Amaro. Daarvoor gaan we eigenlijk in eigen Belgelandje op zoek naar goede artiesten. En deze is er ook een van. Ook een hele sympathieke meneer, want we hebben hem al een paar keren mogen ontmoeten. Hij brengt voor jullie het nummer Santa Maria. En dan gaan we lekker swingen op de tonen van Barry White. My First, My Last, My Everything. Gevolgd door Marianne Rosenberg en Ik Bin Vidu.

Ja. Marianne Rosenberg, altijd succes gegarandeerd als je deze twee nummertjes na elkaar mixt. Barry White, You're the First, The Last, My Everything. En daarnet hoorden we ze inderdaad. Ik ben Widu van Marianne Rosenberg. We hebben hier ons programma al een rumba gepresenteerd. We hebben al kunnen walsen. We hebben al een tango kunnen dansen. Maar we hebben nog geen cha-cha-cha laten horen. Wel, voor die mensen die liefhebber zijn van dit genre, goed nieuws. Want ik heb nu klaarstaan een hele mooie cha-cha-cha. Getiteld Pepito. En dan gaan we naar het jaar 1972. En toen had Donny Elbert een grote hit te pakken. Met deze I Can't Help Myself. Maar eerst cha-cha-cha. Oeh.

Ik kan niet blijven stilzitten als ik deze muziek hoor, hè, uit 1972. I Can't Help Myself, gebracht door Donny Elbert. We gaan terug het tempo een klein beetje, laat ons zeggen, we gaan terug slow time, sexy time spelen. Ja, we hebben al een paar keren een goede swinger kunnen horen, maar nu gaan we het eventjes rustig aan doen met de Platters. En ze brengen natuurlijk Only You and You Alone. En dan ga ik gewoon eventjes verder in dat genre. Want dan gaan we kijken en luisteren. Niet kijken, want dezelfde mensen zien u niet. Nee, gewoon luisteren naar Peter Maffay en Doe. En laten we ons rijtje van drie afsluiten met muziek van eigen bodem. Gebracht door Luc Steno. En hij brengt voor jullie Hij speelde accordeon. En je mag allemaal meezingen, hè. Het mag allemaal op de zondag.

Luc Steno, ondertussen ook al 61 jaar, geboren op 28 juni 1964 en heeft ook al heel wat jaren op zijn teller staan als zanger. Hij speelde accordeon, dat was het nummertje dat hij net heeft gebracht voor jullie. En daarvoor hadden we nog Peter Maffay en Doe. We gaan weer het tempo een klein beetje versnellen, ongeveer 55 per uur met Robert Pater en Bella Bella Signorita. En dan gaan we terug een walsje placeren met Bobby Prins en zijn hartje van goud. Maar eerst het woord aan Robert Pater. En mocht je er net bij komen, van harte welkom in ons tweede gedeelte van ons programma Music Maestro Please met ondergetekende Eddie van Dessel.

Inderdaad, ik ben zo blij met jouw hartje van goud. Dat waren de klanken van Bobby Prins. En daarvoor zaten we eventjes nog in Nederland met Robert Pater en zijn Bella Bella Signorita. En we blijven weer eventjes in Nederland, want ik heb nu klaarstaan Jan Smit met het geweldige nummer Als de Nacht Verdwijnt. En dan heb ik een medley klaarstaan voor jullie. We gaan luisteren naar Buonasera Signorina. En dat is ook een mambo, mambo number 5. Maar nu eerst het woord aan Jan Smit.

Inderdaad, buonasera, signorina, kiss me, good night. En dat was een mambo-versie van dit nummerke. Even kijken, ik denk nog één vocaal nummerke, misschien nog twee, maar ik betwijfel het. Maar eentje kan ik er nog zeker doorkrijgen voor het tijd zijn van 8 uur. En die ene, wel, dat is al zeker eentje van Engelbert Humperdinck met zijn overbekende Please Release Me.

Het overbekende Please Release Me van Engelbert Humperdinck. Ik zie dat het tijd is om afscheid te nemen. Bedankt om te luisteren. Dit was Eddy van Dessel. Volgende week ben ik er nog een keertje wel opgenomen. Maar dan de week nadien, dan zou ik normaal live aanwezig moeten zijn. Maak er nog een fijne zondagavond van en we gaan eruit met een tja-tja. Dit was Van Dessel.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Er raken meer details bekend over het Iraans vredesvoorstel dat donderdag via Pakistan aan de VS is voorgelegd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken laat weten dat het plan uit 14 punten bestaat. Het wil het staakt het vuren binnen de 30 dagen omzetten naar een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Verder wil Iran uranium blijven verrijken en zullen ze de straat van Hormuz openstellen als de VS de sancties opheft. Volgens de minister heeft de VS al gereageerd op het voorstel en wordt dat antwoord nu in Iran bestudeerd. Er komen veel klachten binnen over het zwemparadijs Hengelhoef in Houthalen in Limburg. Het water kleurde groen, er lagen insecten voor het voetenbad en er was ook schade aan de glijbanen. Je hoort de burgemeester van Houthalen, Alain IJzermans.
3: De aandrijfkracht voor de spoelfilters van het circuit van de drie zwembaden werkte niet, waardoor koolstof vrijkwam. Nu, koolstof is niet giftig, dus dat is al een goed teken. We hebben toch gevraagd vanuit onze milieuinspectieambtenaar dat deze stof, dit goedje, naar het labo zou gaan. We gaan dat kort opvolgen en we worden gerapporteerd de komende dagen.
2: Het zwembad werkt aan een oplossing. De prijzen zijn ook tijdelijk verlaagd van 15 naar 5 euro. Een afgang van Antwerpen in play-off 2 van ons voetbal. Het verloor in eigen huis met 0-5 van Standaar. Standaar springt zo over Antwerp naar een gedeelde leidersplaats in play-off 2. Ook Westerlo en Genk hebben evenveel punten. Antwerp volgt op 3 punten. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.

De muziekdoos. Ambachtelijke muziek, gemokt met olie van geperste muzieknoten. Presentatie Achilleke, de stoutste kabouter van Radio Minerva. Originele ronde platen, die ik één voor één en schoon aan elkaar draai. Kwestie van het boeltje verstaanbaar te houden.

De muziekdoos. Muziek van in de tijd dat de beestjes nog konden spreken en de vogeltjes nog vragen konden rondfladderen zonder met een bekje tegen een hoogspanningsmast te knotsen. Muziek van in de tijd dat wij nog dansten met minstens één voet op de grond en dat een tegelplaat het ideale moment was om een ferme knuffelpartij te organiseren.

0: Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de muziekdoos op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter, aan de vooravond van D-Day. Morgen gaan de tunnels dicht. Ja, niemand heeft erom gedacht. Als ze een pot verduren is al die PFAS-grond in het scheld gooien, dan wordt dat zand gewassen. En we kunnen de voet oversteken. Ja, een alternatief is pak toe Valais en verhuis naar Detroit.
1: You're a fighter, you're a lover. You're strong and you recover.

Hello Detroit van Sammy Davis Jr. Dat is een vriendelijke mengzaam. Ik heb er nog een. René Froger, Just Say Hello.

0: Hello Mary Lou van Ricky Nelson. Ik heb nog een kanjer van een evergreen uit de muzikale toverdoos van Radio Minerva. Hello Josephine van de Scorpions.
1: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen. Hello!

Hello, young lovers van Paul Anka. Ja, hoe bleef de bestorgene leeftijd, hè? Het is weer al bewezen. Een koppeltje, alle twee 93 jaar, die zijn getrouwd, van laatbloeiers gesproken.

Hello world van de tremolo's. Ja, trouwen op 93 jaar. Ik vraag me alleen af als die dan goest en kragen in een vluggertje. Dat gaat spannend worden. Kiss me quick door Helmut Lottie.

0: Kiss Me Quick in de versie van Helmut Lotti. Nou, dan kunnen we niet anders als de master himself ook ontwoord laten. Elvis Presley en Such a Night.
1: It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night.

I Might van Shaken Stevens. En om in de categorie popzweerdertjes te blijven, Nobody Else van René Vroeger.

Hallo, ja, chefke, het is Achilleke hier, hè? Alles goed, maatje? Zeg, wat ik wil vragen, kun je gaan eens langskomen? Ik heb mijn vrouwke hier in de fauteuil gezet, kun je gaan eens zeggen wat je er nog eet kunt mee doen? Als je die niet moet hebben, zet ik ze in de caddy en doe ze naar de kringloop. Opgeruimd staat netjes. You can have her, Roy Hamilton.

La vita è bella van Ryan Riggs. Ja, het leven kan schoon zijn, vooral met een passioneel muziekje van Radio Minerva in de achtergrond. Shirley Bassey, La Passione.

Mijn stem kent geen grenzen van Eddie Wally. Ik heb nog een Vlaams monument. Verre Grignard en Drunken Sailor.

Drunken sailor door Ferre Gringaar. Ja, als je die teksten nog, er is op al die tijd niet veel veranderd. Hè. Non, non, rien a changé. Lieve meisjes, sterke jongens, daarna laat ik het nieuws voorlezen.

nu 1 punt meer dan Union. Anderlecht is vierde. Er raken meer details bekend over het Iraans vredesvoorstel dat donderdag via Pakistan aan de VS is voorgelegd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken laat weten dat het plan uit 14 punten bestaat. Het wil het staakt het vuren binnen de 30 dagen omzetten naar een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Verder willen ze blijven uranium verrijken en zullen ze de straat van Hormuz openstellen als de VS de sancties opheft. Volgens de minister heeft de VS al gereageerd op het voorstel en wordt dat nu in Iran bestudeerd. Bij het dodelijk ongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen gisteren is een jongen van 17 omgekomen. Dat bevestigt het parket. De jongen reed op een bromfiets en kwam onder een vrachtwagen terecht. Mogelijk gaat het om een dode hoekongeval. De chauffeur van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Het onderzoek loopt. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Antonelli reed bijna van start tot finish aan de leiding. Hij haalde het voor de Brit Lando Norris en de Australiër Oscar Piastri. En Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog, het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.

Kiss me, honey, honey, kiss me, van James Last. Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de muziekdoos op zondagavond bij Radio Minerva. En om de sfeer er gelijk in te brengen, de samenzang. I'd like to teach the world to sing, met Ray Conniff.

We nemen elkaar zoals we zijn van Christophe en Lindsay. Oh, dat zou plezant zijn, hè? Alhoewel, Cock Robin, die heeft zijn twijfels. Thought you were on my side.

Dancing on a Saturday Night van Barry Blue. Nou, als dan wat wat loopt, dan kun je niet eens pistoleetjes meebrengen. Hè. Dat is mijn favoriet ontbijt. Pistoleetje, gooi buiten en mooie strontjes. Voor de Nederlanders, dat is hagelslag. Dat zijn dus geen kakkewietjes van echte mozen. Hè.

Kissin' Time van Bobby Rydell, die een oog het zober. De mannen van Exile, die zabberen hun trezebeest helemaal af, van onder naar boven en terug. Kiss you all over.

Het was aan de Costa del Sol van de zangeres zonder naam. Als die dat leek zong, dan stond heel de tent op zijn kop. Danny en de Juniors.

0: De pin staat op zijn kop van Danny en de juniors. Als je na ontamuseren ze en geet in uw living in een wiekske zo'n klein patotterke liggen. Dan hangt het door een mobieltje boven, zo je dat pingelepong doet, dan wordt die rustig. Maar als je nou zo'n patotterke hebt, dat ADHD, hè, dan zet je dat koptelefoonje op en je draait het volgende leken.
1: Da da da da da da.

Babysitting Boogie van Buzz Clifford. Ja, als je naar dat elk papflesje dat leek draait, dan mocht je van zo'n klein drummeltje een hyperkinetische clown. Haha, zit de clown van Manfred Mann.

My Sweet Lord van George Harrison en Proud Mary van Creedence Clearwater Revival. Tijd voor een gevoelig deuntje. She's Not You van Elvis Presley.

Matador van Garland Jeffries. Ja, het weer was een beetje minder vandaag. De zomer was vaar te zeuken. Looking for the Summer van Chris Ria. Lieve meisjes, sterke jongens. Duizend en eenmaal dank voor het luisteren. Tot woensdagavond 10 uur voor de nachtwacht.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er zijn dit jaar al 30 pogingen van transmigranten tegengehouden die vanaf ons land het kanaal wilden oversteken. Dat blijkt uit cijfers van de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Kaluwe. Ook dit weekend werden er opnieuw 70 transmigranten onder

0: het dodelijk ongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen gisteren is een jongen van 17 omgekomen. Dat bevestigt het parket. De jongen reed op een bromfiets en kwam onder een vrachtwagen terecht. Mogelijk gaat het om een dode hoeksongeval. De chauffeur van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Het onderzoek loopt. In het Midden-Oosten zijn zeker 16 Amerikaanse basissen beschadigd geraakt bij Iraanse aanvallen. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Die spreekt van een ongeziene verwoesting. Het gaat onder meer om basissen in Jordanië, Qatar en Bahrein. Ook de materiële schade is enorm. Vliegtuigen, communicatieapparatuur en radarsystemen zijn verwoest. Club Brugge is de nieuwe leider in onze competitie. In play-off 1 won club van en bij Anderlecht met 1-3. Het kwam eerst 0-3 voor. Zo'n 10 minuten voor het einde maakte Anderlecht toch nog de ereredder. Je hoort clubverdediger Brendan Mechelen.
1: Het is altijd leuk om hier te winnen. We spelen een heel volwassen wedstrijd. Niet te naïef proberen opbouwen. Als we moeten schieten we gewoon de bal in de ruimte. Ja, we hebben snelheid van voor. En ook voor het eerst dit seizoen hebben we de eerste plaats beet. Dat was heel belangrijk.
0: In de stand heeft club nu 1 punt meer dan Union. Anderlecht is vierde. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Dender dan weer met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van parages. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Zijn derde wedstrijd op rij. Antonelli reed bijna van start tot finish aan de leiding. Hij haalde het voor de Brit Lando Norris en de Australiër Oscar Piastri. Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog, het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.

Welkom bij Minerva 22 uur. En dat betekent dat het tijd is voor de platenkast Late Night. We zetten de deuren van de studio wagenwijd open voor een nieuwe aflevering met de fijnste oldies, popclassics en easy listening.

Gonna Get Along Without You Now met Skeeter Davis, uitgebracht in 1964. En dan hadden we nog de versie van Angel met Lance James, een countryzanger. We gaan naar 1985 en dat doen we met UB40 en Chrissie Hynde, een nummer dat origineel is van Sonny & Cher. I Got You, Babe.

Wait in the Water, in de versie van Eve Cassidy, uitgebracht in 1997. En het nummer wordt tot de dag van vandaag nog veel gecoverd, onder meer door Bob Dylan, Billy Preston, Jimmy & Commerce. Maar wij kennen natuurlijk de Wait in the Water van Ramsey Lewis uit 1966. En een instrumentaaltje doen we met Chris Rea, Touché d'amour. MUZIEK

Ja, het nummer van de Archer Brothers, man die met Walter Jackson, zo'n mooi Unchained Melody. En dan Love Me Tomorrow, dat wordt gebracht door een zekere Sandy Shore.

0: what my mind must forget.
1: My Heart Remembers met Jane Ellison. En dan heb ik hier nog een instrumentaal gitaarspelletje. The Midnight Strings, Corazon de Fuego.

Ja, eentje dat we hebben moeten afstoffen, want het lag ergens onderaan in de platenkast. Full House, Standing on the Inside. Iets anders, Let's Clean Up the Ghetto.

How About Us met Champagne, uitgebracht in 81. En 11 jaar eerder, dan was het nog een klein ventje, maar stond onder druk van de familie Jackson. Michael Jackson met Ben.

Give me a little sign. Ja, dat hebben we hier gekregen, want wij moeten stilaan een sanitaire stop inlassen. Dat was Brenton Wood. We gaan richting klok van 11 met Carlos Santana.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen gestorven door een besmetting met het Hantavirus. Er zijn ook 2 Nederlanders bij. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Hantavirus is een dodelijk virus dat doorgegeven wordt door knaagdieren en waartegen geen medicijn bestaat. 6 andere mensen zijn besmet. 3 van hen liggen op intensieve zorgen. Het schip ligt op dit moment in een haven in Kaapverdië. Aan boord zitten zo'n 170 mensen. Er zijn dit jaar al 30 pogingen van transmigranten tegengehouden die vanaf ons land het kanaal wilden oversteken. Dat blijkt uit cijfers van de gouvernement.

0: extra controleren. In voetbal, Club Brugge is de grote winnaar van het weekend. Profiteerde van het verlies van Union en won zelf van en bij Anderlecht met 1-3. Club springt daardoor naar de leiding. Je hoort clubverdediger Brendan Mechelen.
1: Het is altijd leuk om hier te winnen. Hè? We spelen een heel volwassen wedstrijd. Niet te naïef proberen opbouwen. Als we moeten schieten, we gewoon de bal in de ruimte. Ja, we hebben snelheid van voor. En ook voor het eerste seizoen hebben we de eerste plaats beter. Dat was heel belangrijk.
0: In de stand heeft Club nu 1 punt meer dan Union. Anderlecht is vierde. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt een pook een pak frisser bij zo'n 15 graden. Give the best you've got to give now. Charge. Live the way you'd like to live now. Charge.
2: Open up a brand new scene. Wow. Sure. De platenkast Late Night. Een programma van Leo Duurzaak.

Ja, deel 2 platenkast Late Night. Plaatjes die tijdloos zijn, hè, zoals deze van Steve Harley en Cockney Rebel. Make Me Smile. Onze volgende is met dank aan de Everly Brothers. Die brachten het als eerste uit, maar vandaag de versie van Nazareth. Love Hurts.

Ja, de Bengals. In 85 gingen ze totaal los met Walk Like an Egyptian, dat nog stevast op elk feestje wordt gedraaid. Dit was hun nummer Eternal Flame. We gaan nog een beetje vroeger terug, naar 1961 met Cliff Richard, The Young Ones.

0: I Go To Pieces met Peter en Gordon. Het nummer Maria, ja, daar zullen de meningen van helemaal verdeeld zijn, wie dat daar de beste is. Maar ik vind de versie van P.G. Proby, ja, dat gaat door merg en been, vind ik.
1: The most beautiful sound I've ever heard.

Overbekend melodietje, hè? Stuck on You, maar dan dag vandaag met Mr. Akabillik. Onze volgende in de lijst heeft iets als onder andere The Greatest Love of All, Give Me the Night, Love Dance on Broadway. Ik heb het natuurlijk over George Benson met zijn prachtige Nothing Gonna Change My Love for You.

Grace Jones, ondertussen is ze 77 en ik weet niet dat ze nog zo kattig is als in 81 toen ze dit nummer uitbracht. I've seen that face before. Goed, Gloria Scott heb ik nog. A case of too much loving making.

Ja, zo'n plaatje versavonds laat bij kaarslicht. Het Fat Larry Band met Zoom. De Boyzone, No Matter What, komt uit de musical Whistle Down the Wind. Ze hebben het nog samen opgenomen met Luciana Pavarotti in 1999. No Matter What.

Ja, no matter what, no matter what. Ik heb zo dadelijk nog Peter Frampton met Show Me The Way. En dan, ja, The Way is tot 12 uur, hè. Maar we hebben nog eerst eventjes instrumentaal The Burnet Lines van Trickle. Tot, ja, tot volgende week, de zondagmiddag, hè. Daar starten we.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen gestorven door een besmetting met het Hantavirus. Daar zijn ook 2 Nederlanders bij. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Hantavirus is een dodelijk virus dat doorgegeven wordt door knaagdieren en waartegen geen medicijn bestaat. 6 andere mensen zijn besmet en 3 van hen liggen op intensieve zorgen. Het schip ligt op dit moment in een haven in Kaapverdië. Aan boord zitten zo'n 170 mensen. Vannacht kan je mogelijk geen geld afhalen of een betaling uitvoeren. Komt er onderhoudswerk op het betaalnetwerk, dat meldt betaalspecialist Worldline dat de betalingen verwerkt. Het gaat om hinder bij Bankcontact, Maestro, Mastercard en Visa. En er kan ook een impact zijn bij geldautomaten. Om 6 uur zou alles opnieuw normaal verlopen. En voetbal Club Brugge is de grote winnaar van het weekend. Het profiteerde van het verlies van Union en won zelf van en bij Anderlecht met 1-3. Club springt daardoor naar de leiding. Anderlecht pakt 0-9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kosemans.

Vannacht droog en bewolkt, minima tussen 9 en 14 graden. Morgen droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.

0: is nu 1 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen gestorven door een besmetting met het Hantavirus. Daar zijn ook 2 Nederlanders bij. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Hantavirus is een dodelijk virus dat doorgegeven wordt door knaagdieren en waartegen geen medicijn bestaat. 6 andere mensen zijn besmet en 3 van hen liggen op intensieve zorgen. Het schip ligt op dit moment in een haven in Kaapverdië. Aan boord zitten zo'n 170 mensen. Vannacht kan je mogelijk geen geld afhalen of een betaling uitvoeren. Komt er onderhoudswerken op het betaalnetwerk, dat meldt betaalspecialist Worldline dat de betalingen verwerkt. Het gaat om hinder bij Bankcontact, Maestro, Mastercard en Visa. En er kan ook een impact zijn bij geldautomaten. Om 6 uur zou alles opnieuw normaal verlopen. En voetbal, Club Brugge is de grote winnaar van het weekend. Het profiteerde van het verlies van Union en won zelf van en bij Anderlecht met 1-3. Club springt daardoor naar de leiding. Anderlecht pakt 0-9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kosemans.
3: Het zijn harde cijfers, maar dat is de realiteit waar we ons in bevinden. Dus de komende weken worden heel cruciaal. Hoe moeilijk het ook is op dit moment om dat uit te spreken, we moeten gewoon de rug rechten en met nieuwe moed de komende week ingaan.
2: Anderlecht is 4e. Club is dus leider met 1 punt meer dan Union. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages.

0: is nu 2:00. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen gestorven door een besmetting met het Hantavirus. Daar zijn ook 2 Nederlanders bij. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Hantavirus is een dodelijk virus dat doorgegeven wordt door knaagdieren en waartegen geen medicijn bestaat. 6 andere mensen zijn besmet en 3 van hen liggen op intensieve zorgen. Het schip ligt op dit moment in een haven in Kaapverdië. Aan boord zitten zo'n 170 mensen. Vannacht kan je mogelijk geen geld afhalen of een betaling uitvoeren. Komt er onderhoudswerken op het betaalnetwerk, dat meldt betaalspecialist Worldline dat de betalingen verwerkt. Het gaat om hinder bij Bankcontact, Maestro, Mastercard en Visa. En er kan ook een impact zijn bij geldautomaten. Om 6:00 zou alles opnieuw normaal verlopen. En voetbal, Club Brugge is de grote winnaar van het weekend. Het profiteerde van het verlies van Union en won zelf van en bij Anderlecht met 1-3. Club springt daardoor naar de leiding. Anderlecht pakt 0 op 9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kosemans.
3: Het zijn harde cijfers, maar dat is de realiteit waar we ons in bevinden. Dus de komende weken worden heel cruciaal. Hoe moeilijk het ook is op dit moment om dat uit te spreken, we moeten gewoon de rug rechten en met nieuwe moed de komende week ingaan.
2: Anderlecht is 4e. Club is dus leider met 1 punt meer dan Union. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Vannacht droog en bewolkt, minima tussen 9 en 14 graden. Morgen droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.